0: अपन की जीत
1: और हाथे बाकी हार
0: जीत गई मैं
1: हार गया मैं।

0: तू है शोला।
1: You are
2: Ujala Radio Headlines. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijk bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Mensen die te laat bezwaar maakten tegen de omstreden Box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Mogelijk worden ook buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Ondius tijdelijk in Nederland opgevangen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Marcel van Meer.
2: Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijk bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt het vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Volgens Moskou komt er in die periode ook een grote gevangenenruil tussen beide landen. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. Mensen die te laat bezwaar maakten tegen de omstreden Box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienden, konden in aanmerking komen voor teruggave. Volgens staatssecretaris Van Oostenbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht, heeft de Amerikaanse beurzen naar nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de VS ruim 115.000 banen bij. Veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. De S&P 500 en Nasdaq sloten daarop op recordhoogte. En schrijfster, columniste en medeoprichter van de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, Erin Spank, is overleden. Ze leed al lange tijd aan de spierziekte MS. In een afscheidsbericht schrijft ze dat ze bewust koos voor euthanasie. Spank gold als een invloedrijke stem in het debat over privacy, digitale burgerrechten en vrijheid van meningsuiting. Spank is 68 jaar geworden. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het helder en droog. In het land daalt de temperatuur naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten zelfs naar 3. De morgen begint zonnig. Later ontstaan stapelwolken en wordt het 17 graden op de Wadden tot 21 in het zuiden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Dit is Ujala Radio.

0: अरे हंगामा, कहाँ भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले हैं।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijk bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Mensen die te laat bezwaar maakten tegen de omstreden Box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Mogelijk worden ook buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Ondius tijdelijk in Nederland opgevangen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Nederland. You are the winner.

0: लगा के मैंने
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Marcel van Meer.
3: Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijk bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt het vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Volgens Moskou komt er in die periode ook een grote gevangenenruil tussen beide landen. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. Mensen die te laat bezwaar maakten tegen de omstreden Box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienden, konden in aanmerking komen voor teruggave. Volgens staatssecretaris Van Oostenbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht, heeft de Amerikaanse beurzen naar nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de VS ruim 115.000 banen bij. Veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin ten teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. De S&P 500 en Nasdaq sloten daarop op recordhoogte. En schrijfster, columniste en medeoprichter van de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, Erin Spank, is overleden. Ze leed al lange tijd aan de spierziekte MS. In een afscheidsbericht schrijft ze dat ze bewust koos voor euthanasie. Spank gold als een invloedrijke stem in het debat over privacy, digitale burgerrechten en vrijheid van meningsuiting. Spank is 68 jaar geworden. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het helder en droog. In het land daalt de temperatuur naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten zelfs naar 3. De morgen begint zonnig. Later ontstaan stapelwolken en wordt het 17 graden op de Wadden tot 21 in het zuiden.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Dit is Ujala Radio, jouw plek voor muziek, plezier en een grote glimlach.

उदास रहना।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijk bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Mensen die te laat bezwaar maakten tegen de omstreden Box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Mogelijk worden ook buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Ondius tijdelijk in Nederland opgevangen.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Net zoals bij de mannen zijn PSV-vrouwen landskampioen geworden. Alleen is dat voor de vrouwen de eerste keer. Door een 2-0 zege op ADO Den Haag stelde PSV gisteravond de titel veilig met nog één speelronde te gaan. Riola Xemali opende vroeg de score na een assist van Renate Jansen. Ondanks kansen bleef ADO zonder resultaat. Een gelijkmaker werd afgekeurd wegens buitenspel. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijke bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt-het-vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. De Verenigde Staten hopen dat de gevechtspauze leidt tot verdere vredesgesprekken. Mensen die te laat bezwaar maken tegen de omstreden Box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienen komen in aanmerking voor teruggave. Volgens staatssecretaris van Oosterbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht heeft de Amerikaanse beurzen naar nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de Verenigde Staten ruim 115.000 banen bij, veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. En dan het weer. Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het ook droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: You are Holland Hardest Radio Station.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Net zoals bij de mannen zijn PSV vrouwen landskampioen geworden. Alleen is dat voor de vrouwen de eerste keer. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijke bestand met de Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt-het-vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Mensen die te laat bezwaar maakten tegen de omstreden Box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht heeft de Amerikaanse beurzen naar nieuwe records geholpen.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: कुछ
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Net zoals bij de mannen zijn PSV-vrouwen landskampioen geworden. Alleen is dat voor de vrouwen de eerste keer. Door een 2-0 zege op ADO Den Haag stelde PSV gisteravond de titel veilig met nog één speelronde te gaan. Riola Xemali opende vroeg de score na een assist van Renate Jansen. Ondanks kansen bleef ADO zonder resultaat. Een gelijkmaker werd afgekeurd wegens buitenspel. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijke bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt-het-vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. De Verenigde Staten hopen dat de gevechtspauze leidt tot verdere vredesgesprekken. Mensen die te laat bezwaar maken tegen de omstreden box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienen, komen in aanmerking voor teruggave. Volgens staatssecretaris van Oosterbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht, heeft de Amerikaanse beurzen naar nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de Verenigde Staten ruim 115.000 banen bij, veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. En dan het weer. Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het ook droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Net zoals bij de mannen zijn PSV vrouwen landskampioen geworden. Alleen is dat voor de vrouwen de eerste keer. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijke bestand met de Oekraïne, dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt-het-vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Mensen die te laat bezwaar maakten tegen de omstreden Box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht heeft de Amerikaanse beurzen naar nieuwe records geholpen.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नहीं लॉन्ग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor.
4: De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum bij Engelen uit na meerdere protesten. De opvang moet 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten op een bedrijventerrein naast de A59. Demonstranten blokkeerden herhaaldelijk de snelweg, gooiden stenen en probeerden een rotonde af te sluiten tijdens protestacties. Bij een steekpartij nabij moskee Islamitische Stichting Nederland in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter het oor op en werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de zaak en houdt rekening met meerdere scenario's, maar ziet voorlopig geen religieus motief. Net zoals bij de mannen zijn PSV-vrouwen landskampioen geworden. Alleen is dat voor de vrouwen de eerste keer. Door een 2-0 zege op ADO Den Haag stelde PSV gisteravond de titel veilig met nog één speelronde te gaan. Riola Xemali opende vroeg de score na een assist van Renate Jansen. Ondanks kansen bleef ADO zonder resultaat. Een gelijkmaker werd afgekeurd wegens buitenspel. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijke bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt het vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. De Verenigde Staten hopen dat de gevechtspauze leidt tot verdere vredesgesprekken. En dan het weer. Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het ook droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
0: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kist de Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap hamse baat kar sakte hain. Aur ham aap se baat karenge. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp nummer hai.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het ook droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum bij Engelen uit na meerdere protesten. Bij een steekpartij bij een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Net zoals bij de mannen zijn PSV vrouwen landskampioen geworden. Alleen is dat voor de vrouwen de eerste keer. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijke bestand met de Oekraïne, dat president Trump eerder aankondigde. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor.
4: Sinds vannacht woeden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in Amsterdam en Zwalmen. In Amsterdam staat schroot in brand bij een recyclingsbedrijf in het Westelijk Havengebied. In Zwalmen brandt metaalafval. Bij beide branden zijn harde knallen gehoord. De brandweer adviseert om ramen, deuren en ventilatie gesloten te houden. Op cruiseschip Caribbean Princess zijn zeker 115 mensen besmet geraakt met het besmettelijke norovirus. Het schip ligt bij de Dominicaanse Republiek. Passagiers en bemanning zijn geïsoleerd. Het virus veroorzaakt buikgriep met braken en diarree. Het schip vertrok eind april uit Florida en keert maandag terug. Norovirusuitbraken komen regelmatig voor op cruiseschepen. De Chinese export groeide in april onverwacht sterk met 14,1% op jaarbasis. Ondanks mondiale economische druk door het conflict in het Midden-Oosten. Economen rekenen op circa 8% groei. Ook de import steeg harder dan verwacht met 25,3%. Daarmee presteerde de Chinese handel beter dan voorspeld. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum bij Engelen uit na meerdere protesten. De opvang moet 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten op een bedrijventerrein naast de A59. Demonstranten blokkeerden herhaaldelijk de snelweg, gooiden stenen en probeerden een rotonde af te sluiten tijdens protestacties. En dan het weer. Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
6: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
7: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Sinds vannacht woeden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in zowel Amsterdam als Zwalmen. Op cruise ship Caribbean Princess zijn zeker 115 mensen besmet geraakt met het besmettelijke norovirus. Het schip ligt momenteel bij de Dominicaanse Republiek. De Chinese export groeide in april onverwacht sterk met 14,1% op jaarbasis, ondanks mondiale economische druk door het conflict in het Midden-Oosten. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum bij Engelen uit na meerdere protesten.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: रेडियो है, रेडियो है, रेडियो है। यू आर, यू आर, यू आर
1: उजाला रेडियो हेडलाइंस। Sinds vannacht woeden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in zowel Amsterdam als Zwalmen. Op cruise ship Caribbean Princess zijn zeker 115 mensen besmet geraakt met het besmettelijke norovirus. Het schip ligt momenteel bij de Dominicaanse Republiek. De Chinese export groeide in april onverwacht sterk met 14,1% op jaarbasis, ondanks mondiale economische druk door het conflict in het Midden-Oosten. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum bij Engelen uit na meerdere protesten.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नर info@ujala.net। Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Follow kani Twitter wa par, jor kani Facebook wa par, tohre khatir Google wa ke pachad deli.
2: Raat aur din ke deve hai tor saath, ke tor saath sote hai, ke tor saath jaage hai, ke kar saath tu auto mein ghume hai, aur ke kar saath tor ghar ke sab kaam hove hai. Ujala radio ke saath toh. हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जाने है तो
3: ...24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor.
6: Bij een overleden Duitse passagier van cruiseschip Hondius is het Andershantavirus vastgesteld. Dat meldt de WHO. Daarmee zijn 6 besmettingen bevestigd en 2 vermoedelijk. Eerder overleden ook 2 Nederlanders. 4 patiënten liggen nog in het ziekenhuis. Een geëvacueerde Duitse vrouw bleek niet besmet en blijft uit voorzorg onder observatie in Duitsland. Het Amerikaanse leger schakelde gisteren 2 Iraanse olietankers uit die volgens Washington, ondanks restricties, een Iraanse haven wilden binnenvaren. Beelden tonen aanvallen door een gevechtsvliegtuig. Satellietfoto's tonen een mogelijke olievlek. Iran veroordeelde de actie als vijandig en strijdig met het staakt-het-vuren en bekritiseerde het Amerikaanse optreden scherp. Sinds vannacht woeden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in Amsterdam en Zwalmen. In Amsterdam staat schroot in brand bij een recyclingsbedrijf in het Westelijk Havengebied. In Zwalmen brandt metaalafval. Bij beide branden zijn harde knallen gehoord. De brandweer adviseert om ramen, deuren en ventilatie gesloten te houden. Op cruiseschip Caribbean Princess zijn zeker 115 mensen besmet geraakt met het besmettelijke norovirus. Het schip ligt bij de Dominicaanse Republiek. Passagiers en bemanning zijn geïsoleerd. Het virus veroorzaakt buikgriep met braken en diarree. Het schip vertrok eind april uit Florida en keert maandag terug. En dan het weer. Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
5: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
7: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
8: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisoveruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisoveruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are. Amesha.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A15 Gorinchem-Nijmegen. Tussen Knopendel en Meteren levert dat 5 minuten vertraging op. En op de A27 Gorinchem-Utrecht tussen Lexmond en Knopend Lunette is het oponthoud nu 10 minuten. Dat is vanwege de werkzaamheden op de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

आप नाराज, खुदा खैर करे, नाजो अंदाज खुदा खैर करे।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Bij een overleden Duitse passagier van cruiseschip Hondius is het Anders-Hantavirus vastgesteld. Dat meldt de WHO. Het Amerikaanse leger schakelde gisteren twee Iraanse olietankers uit die volgens Washington, ondanks restricties, een Iraanse haven wilden binnenvaren. Sinds vannacht woeden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in Amsterdam en Zwalmen. Op het cruiseschip Caribbean Princess, dat vlakbij de Dominicaanse Republiek ligt, zijn zeker 115 mensen besmet geraakt met het besmettelijke norovirus.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
2: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
3: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. In Helmond is gistermiddag een 15-jarige jongen aangehouden na een geweldsincident. Hij zat met een groep jongeren achter een slachtoffer aan, dat werd geslagen en gewurgd. Ook werden fietsbanden leeggelaten en werd de fiets in een kanaal gegooid. Een getuige zag alles gebeuren en alarmeerde de politie. In Rusland is de dag van de overwinning begonnen, ter herdenking van de Sovjet-overwinning op Nazi-Duitsland. Op het Rode Plein in Moskou vindt een kleinere militaire parade plaats dan gebruikelijk, dit vanwege de oorlog in de Oekraïne. Ook president Poetin zal spreken. Rond de viering geldt tijdelijk een staakt-het-vuren, mede na Amerikaanse bemiddeling. Bij een overleden Duitse passagier van cruiseschip Hondius is het anders hantavirus vastgesteld, dat meldt de WHO. Daarmee zijn 6 besmettingen bevestigd en 2 vermoedelijk. Eerder overleden ook 2 Nederlanders. 4 patiënten liggen nog in het ziekenhuis, een geëvacueerde Duitse vrouw bleek niet besmet en blijft uit voorzorg onder observatie in Duitsland. Het Amerikaanse leger schakelde gisteren 2 Iraanse olietankers uit die volgens Washington, ondanks restricties, een Iraanse haven wilden binnenvaren. Beelden tonen aanvallen door een gevechtsvliegtuig, satellietfoto's tonen een mogelijke olievlek. Iran veroordeelde de actie als vijandig en strijdig met het staakt-het-vuren en bekritiseerde het Amerikaanse optreden scherp. En dan het weer. Vandaag is er volop ruimte voor de zon. Alleen in het noorden is er wat bewolking. Met een zwakke tot matige wind uit het oosten ligt de temperatuur op 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Hi, I'm Katrina Kef.
7: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
8: Hi, I'm Farah Khan.
9: Hi, this is Rani Mukherjee.
10: Main Akshay Kumar.
11: Hi everyone in Holland. My name is Shahrukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
3: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

उजाला रेडियो रात दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए तोर खाती है और हाँ तू मांगेगा Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte.

0: AMWR.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Culemborg en knooppunt Everdingen een kwartier vertraging. Dit weekend is de A2 weer dicht tussen Everdingen en het knooppunt Oude Rijn. Daardoor ook file op de omleidingsroute, de A27 Gorkum-Utrecht. Tussen Lexmond en Houten doe je er ook een kwartier langer over. Dan op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grensovergang heb je ook 15 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hey, hallo allemaal. Je luistert naar Ujala Radio, waar muziek staat en jij meezingt. Zet hem harder. Dit is jouw sound.
3: Aap sun rahe hain Ujala Radio, aapka favorite radio station, UR.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. In Helmond is gisteren een 15-jarige jongen aangehouden na een geweldsincident. Hij zat met een groep jongeren achter een slachtoffer aan, dat werd geslagen en gewurgd. In Rusland is de dag van de overwinning begonnen, ter herdenking van de Sovjet-overwinning op Nazi-Duitsland. Bij een overleden Duitse passagier van cruiseschip Hondius is het Anders-Handa-virus vastgesteld, dat meldt de WHO. Het Amerikaanse leger schakelde gisteren twee Iraanse olietankers uit die volgens Washington, ondanks restricties, een Iraanse haven wilden binnenvaren. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Vandaag is er volop ruimte voor de zon, alleen in het noorden is er wat bewolking. Met een zwakke tot matige wind uit het oosten ligt de temperatuur op 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Rout oud din, sub oud sham, gezelligheid thuis in de auto en op je werk. Met Ojala Radio tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, door radio, Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Ojala Radio voor de allerbeste Bollywoodmuziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: You are.
3: Dit is het Ojala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor.
4: Veel Nederlandse bedrijven lijken de reiskostenvergoeding nog niet te verhogen naar 25 cent per kilometer. Uit een rondgang van het ANP blijkt dat veel werkgevers geen besluit hebben genomen of dit niet van plan zijn. Het kabinet verhoogde de onbelaste vergoeding per 1 januari van 23 naar 25 cent om de stijgende energiekosten te compenseren. De Duitse luchthavenbrancheorganisatie ADV waarschuwt voor mogelijke vluchtannuleringen door dreigende kerosinetekorten. Vooral low-cost maatschappijen en minder populaire bestemmingen zouden worden getroffen. Volgens het ADV kunnen ook ticketprijzen stijgen. In het slechtste scenario daalt het aantal passagiers in 2026 met 10%, wat in Duitsland circa 20 miljoen reizigers zou raken. In Helmond is gistermiddag een 15-jarige jongen aangehouden na een geweldsincident. Hij zat met een groep jongeren achter een slachtoffer aan dat werd geslagen en gewurgd. Ook werden fietsbanden leeggelaten en werd de fiets in een kanaal gegooid. Een getuige zag alles gebeuren en alarmeerde de politie. In Rusland is de dag van de overwinning begonnen, ter herdenking van de Sovjet-overwinning op Nazi-Duitsland. Op het Rode Plein in Moskou vindt een kleinere militaire parade plaats dan gebruikelijk, dit vanwege de oorlog in Oekraïne. Ook president Poetin zal spreken. Rond de viering geldt tijdelijk een staakt-het-vuren, mede na Amerikaanse bemiddeling. En dan het weer. Vandaag is er volop ruimte voor de zon, alleen in het noorden is er wat bewolking. Met een zwakke tot matige wind uit het oosten ligt de temperatuur op 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
3: En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
5: Ojala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab koi se batate hai. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ojala Radio, aur Ojala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ojala Radio.
6: Binnenkort jarig? Door jenemdien hè, door zaalgren hè. Of ga je trouwen? Door wiewa honne wel hè, door shadi honne wel hè. Ja, kisie ka moende sanskaar hè. Ojala Radio per vermaais aap deze te hè. Pandra vermaais voor maar 100 euro op Ojala Radio. Stuur je mail naar info@ojala.nl.

Jella Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Jella Radio, always shining.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Culemborg en knooppunt Everdingen nu 25 minuten vertraging. De A2 is tussen Everdingen en knooppunt Oude Rijn dit weekend weer dicht. Op de A12 richting Den Haag voor het knooppunt Oude Rijn een kwartier extra. Ook de A12 is tussen Utrecht en Gouda dit weekend afgesloten. Omrijders komen dan in de file terecht op de A27 van Gorinchem naar Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Lunetten 25 minuten vertraging. En in het zuiden van Limburg viel op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens staat 2 kilometer en dat kost je 20 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Sangeet ke rang, Ujala Radio par.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Veel Nederlandse bedrijven lijken de reiskostenvergoeding nog niet te verhogen naar 25 cent per kilometer. Dit blijkt uit een rondgang van het ANP. De Duitse luchthavenbrancheorganisatie ADV waarschuwt voor mogelijke vluchtannuleringen door dreigende kerosinetekorten. In Helmond is gistermiddag een 15-jarige jongen aangehouden na een geweldsincident. Hij zat met een groepje jongeren achter een slachtoffer aan dat werd geslagen en gewurgd. In Rusland is de dag van de overwinning begonnen, ter herdenking van de Sovjet-overwinning op Nazi-Duitsland. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Mede, zoals op de A.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Vandaag is er volop ruimte voor de zon, alleen in het noorden is er wat bewolking. Met een zwakke tot matige wind uit het oosten ligt de temperatuur op 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Hoezana Radio.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. In Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
0: Ujala Radio, देश भर में तू जाने है तो Ujala Radio, उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओतो में घर में सुनाई देता है Ujala Radio DAB Plus के जरिए उजाला इस वन हेल नीलांग तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए
2: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Batwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
3: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Sinds vannacht woeden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in Amsterdam en Zwalmen. In Amsterdam staat schroot in brand bij een recyclingsbedrijf in het westelijk havengebied. In Zwalmen brandt metaalafval. Bij beide branden zijn harde knallen gehoord. De brandweer adviseert om ramen, deuren en ventilatie gesloten te houden. Veel Nederlandse bedrijven lijken de reiskostenvergoeding nog niet te verhogen naar 25 cent per kilometer. Uit een rondgang van het ANP blijkt dat veel werkgevers nog geen besluit hebben genomen of het niet van plan zijn. Het kabinet verhoogde de onbelaste vergoeding per 1 januari van 23 naar 25 cent om stijgende energiekosten te compenseren. De Duitse luchthavenbrancheorganisatie ADV waarschuwt voor mogelijke vluchtannuleringen door dreigende kerosinetekorten. Vooral low-cost-maatschappijen en minder populaire bestemmingen zouden worden getroffen. Volgens de organisatie kunnen ticketprijzen stijgen, wat circa 20 miljoen reizigers zou raken. In het slechtste scenario daalt het aantal passagiers dit jaar met 10%. Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, troffen zij de overleden bewoner. Reanimatie van het slachtoffer mocht niet baten. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand in Geldrop. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt. In een grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
6: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
2: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisoveruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisoveruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: और उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी आप मृत्यु समाचार को सुने।
1: यू आर दिस इज डेनिस मोय फ्रॉम द ANWB। Er staan op dit moment vooral files in de regio Utrecht. Dat komt door werkzaamheden. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, tussen Culemborg en Everdingen, heb je een kwartier vertraging. A12 richting Den Haag, tussen Bunnik en Knoop het Oude Rijn, 20 minuten extra. En op de A27 vanuit Gorinchem naar Utrecht, tussen Lexmond en Knoop het Lunetten, doe je er ook 20 minuten langer over. Op de A76 in het zuiden van Limburg, van Geleen naar Aken, heb je nu de meeste vertraging. Voor de Duitse grens staat 2 kilometer. Op onthoud is 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

0: You are Ujala Radio Headlines. Sinds vannacht woeden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in Amsterdam en Zwalmen. Veel Nederlandse bedrijven lijken de reiskostenvergoeding nog niet te verhogen naar 25 cent per kilometer. Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. En de Duitse luchthavenbrancheorganisatie ADV waarschuwt voor mogelijke vluchtannuleringen door dreigende kerosinetekorten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: You are. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt en in grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: You are Ujala Radio Headlines. Sinds vannacht woeden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in Amsterdam en Zwalmen. Veel Nederlandse bedrijven lijken de reiskostenvergoeding nog niet te verhogen naar 25 cent per kilometer. Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. En de Duitse luchthavenbrancheorganisatie ADV waarschuwt voor mogelijke vluchtannuleringen door dreigende kerosinetekorten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Hallo, dit is Ujala Radio. Dans je mee?

jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zijn wel door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जाने है तो।
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Een Nederlandse toerist is naar Panama gereisd terwijl hij de mazelen had, schrijven Panamese media, meldt NOS Nieuws. De toerist zou via Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen die overeenkwamen met mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij werd na aankomst in Panama opgenomen in een privékliniek. Daar bleek dat hij inderdaad besmet was. Hij staat nog onder medisch toezicht. Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, troffen zij de overleden bewoner. Reanimatie mocht niet baten. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand. In de Stille Oceaan heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot gebombardeerd omdat die drugs zou vervoeren. Daarbij zijn mogelijk 2 mensen gedood. Amerika zegt dat het ging om een drugsboot en dat de slachtoffers toeristen waren. Volgens de strijdkrachten voer de boot op een bekende smokkelroute en werd die gebruikt door een als terroristisch aangemerkte organisatie. Critici stellen dat de aanvallen in strijd zijn met het internationaal recht. En het House Festival Music On in het Amsterdamse Sportpark Middenmeer dit weekend gaat op het allerlaatste moment niet door, meldt de Telegraaf. De gemeente heeft de vergunning ingetrokken vanwege zorgen over de veiligheid van de bezoekers. Pas laat in de afgelopen nacht kreeg de organisatie de eerste signalen dat de gemeente mogelijk de stekker uit het evenement wilde trekken. Er zouden zorgen zijn over de veiligheid van de tent. 20.000 mensen zouden vandaag en morgen het festival bezoeken. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt en in grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
4: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Or check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kist Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatker zegt hij. Orham. Aapse Baatkeringer. 020-363-0808. Ujala Radio Kist WhatsApp nummer hè.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan behoorlijk wat files, voornamelijk veroorzaakt door wegwerkzaamheden, maar ook door een ongeluk. En dat is het geval op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Muiden. Tussen Naarden en Muiden heb je daardoor een kwartier oponthoud. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen een kwartier vertraging door de wegafsluiting daar. Ook de A12 is dicht. Daardoor staat er file op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Lunetten en knooppunt Oude Rijn. Daar heb je 10 minuten vertraging. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht 14 kilometer langzaam rijdend verkeer en 20 minuten vertraging door omrijders. En dat geldt ook voor de A27 van Gorkum naar Utrecht. Veel mensen nemen de A27 in plaats van de A2. Daardoor tussen Lexmond en knooppunt Lunetten ook 20 minuten vertraging. Tot slot de A76 Geleen-Aken tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens. Een kwartier vertraging door grenscontrole. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, your radio. Bel met de studio via 020 363 0808.

0: Nena op Ujala Radio en dit is het programma Stamppot. En ook deze week aangeschoven bij mij aan tafel is Leonie. Leonie, welkom.
1: Hallo.
0: Hoe gaat het?
1: Goed. Hoe gaat het met jou?
0: Ook goed.
1: Ja.
0: Ja, ik heb mini-vakantie. Dus ben ik blij.
1: Met jou gaat sowieso goed dan.
0: Ik zie niet hoe happy ik ben.
1: Ja, je bent wel blij.
0: En deze week hebben we een hele speciale gast bij ons.
1: Een hele speciale gast.
0: De allerliefste.
1: Ja, een van de lievelings, dat sowieso.
0: Absoluut. Ja. Mama, welkom.
2: Zo lief van jullie. Dankjewel dat ik hier mag aanschuiven.
1: Echt leuk dat u mee wilt doen.
2: Ja.
0: Hoe gaat het met u?
2: Ja, gaat goed.
0: Ja?
2: Ook, ik geniet van jouw mini-vakantie.
0: U mag meegenieten met mij.
1: Extra gezellig thuis.
2: Ja, toch?
0: En dit is het programma Stamppot natuurlijk, Ujala Radio, elke woensdagmiddag.
2: Ja.
0: Van 5 tot 6.
1: Ja.
0: En als je hem hebt gemist, dan natuurlijk nog de herhaling op de zaterdag.
1: Of als je het leuk vindt, kan je gewoon nog een keer luisteren. Dat mag.
0: Denk je dat de mensen 2 keer luisteren?
1: Weet ik niet.
2: Ja, ik denk het wel hoor.
0: Ja?
2: Ja? Ja, dan denken ze van, oh ja, hoe was dat ook alweer? Oh nee, wacht, ik ga zaterdag luisteren, dan ga ik het goed onthouden.
0: Zijn onze tories zo leuk?
2: Ja, de tories zijn gezellig. Zijn spang.
1: Nu ik hier natuurlijk met moeder en dochter zit, ga ik dat wel even flink uitbuiten.
0: Uh-oh.
1: De vraag van de week gaat hierover. Welke gewoonte heb je ongemerkt overgenomen van je moeder?
0: Oh, ik vind dat wel een hele leuke vraag.
2: Ja.
0: Wat
2: heb je overgenomen van mij?
1: Ja,
0: ik denk heel veel.
1: Dat denk ik ook.
0: Ik denk dat ik echt best wel veel op u lijk. Ook qua onze Duracell gaat niet leeg.
2: Ja, dat
0: we willen altijd wandelen, altijd leuke dingen doen.
2: Ja. Altijd in om te groomen.
0: Maar ik denk dat wat ik het meeste misschien wel heb overgenomen is dat ik ook altijd bakjes eten meegeef.
1: Dat
0: aan mensen
1: waar.
0: Die weggaan. En als kindjes weggaan bij ons thuis, dan geef ik ook altijd koekoe mee.
2: Oh,
0: onderweg.
2: Ja.
0: Ik denk dat ik dat wel echt van u heb overgenomen.
2: Ja.
0: Ja.
1: Er is altijd één van jullie twee die aan mij vraagt, wil je eten mee? Dat gaat echt zo, ja.
0: Ja. En Leo, jij?
1: Ik zat ook na te denken. Ik lijk sowieso heel erg op mijn moeder in heel veel dingen.
0: Mm-hmm.
1: Maar het eerste dat in mij opkwam is dat zij nooit koffie drinkt, maar altijd thee. En dat heb ik ook overgenomen.
0: Nou, jij bent ook een theedrinker.
1: Altijd thee.
2: Ja, en allerlei verschillende soorten smaakjes.
1: Ja.
0: Oh,
1: ja.
0: Lekker.
1: Precies.
2: En helemaal geen koffie?
1: Nee, nooit. Niks.
0: Oh, nee.
2: Jij ook niet?
0: Nee, daarom zei Leonie en ik besties.
2: Oh,
0: we drinken nooit met koffie.
1: Samen aan de thee.
0: Ja. We drinken allebei niet uit ons mond dan.
1: Maar wat heeft u overgenomen van uw moeder dan?
2: Ja, ook best wel veel. Ik denk toch van dat als je aan het koken bent, vooral als je dan een puja thuis hebt, hè, zo'n kerkdienst. En als je prasad aan het maken bent, dan mag je dan niet praten. Mochten we nooit praten van mijn moeder.
0: Oeh.
2: En ook geen grapjes maken. Dus we moesten altijd heel serieus zijn en goed opletten en zo. Ik denk dat ik dat wel heb overgenomen.
0: Ik kan getuigen dat dat waar is.
2: Ja, en ook als je dan ermee bezig bent, dan moet je ook niet gaan eten en drinken. En dan weer terugkomen of dan weer een slokje gaan nemen en zo.
1: Geconcentreerd in stilte.
2: Ja. Want,
0: Maar we hebben goede dingen overgenomen dan.
1: Ja.
0: Van onze moeders of niet.
1: Dat zijn wel manieren, zeg maar, die overgenomen zijn.
2: Ja.
1: Ja.
2: En ook als je afwas, dat je dan niet te veel met dat water gaat. Weet je wel, dat het gaat spatten. Dat je heel rustig moet afwassen. En niet zo wil dat de hele keuken nat wordt en zo.
0: Ja, maar dat is ook gewoon vies, zeg maar. Ja. Als je dat niet goed doet.
1: Ja. Ja. Als je hele shirt zo onder het afwasmiddel zit. Vies water. Nee hoor.
0: Gadverdamme.
1: Ja. Nee, dat is wel een goeie om over te nemen.
0: We hebben goede dingen overgenomen. Ik ga aan Dani zeggen dat hij goede dingen heeft overgenomen.
2: Goed zo.
1: Ja,
2: en dat de roties ook altijd rond moeten zijn, hè?
0: Ja, owee.
1: Ja, is dat een ding?
2: Ja,
0: en als je dan gaat billen, dus het gaat uitrollen.
1: Ja.
0: En met een bilna, dat is dat rond ding, zeg maar.
2: Die
0: dan mag de bilna mag ook niet tak, tak, tak doen. Op het aanrecht. Heel zachtjes.
1: En dan ook nog iets rond krijgen. Dat is nog best wel een uitdaging.
0: Ja. Mag geen geluid maken.
1: Wij moeten dat een keer proberen. Kijken of ik dat kan.
0: Oeh. Gaan we roti maken?
1: Ja.
2: Oké, dan ga ik jullie een workshop geven.
1: Ja.
0: Okay.
1: Maar mogen we dan wel praten of moet dat ook in stilte?
2: Nee. Moet wel stilte. Ja, we moeten het wel goed doen.
1: Oh, oké.
0: Nee. Is ook goed. Ja, mag gewoon door Leo.
2: Mag wel.

0: Het programma heet natuurlijk Stamppot en we hebben het eigenlijk altijd over eten.
1: Ik heb honger.
0: Ja, precies dat. Maar we zitten natuurlijk met een expert aan tafel, want u maakt altijd zulke lekkere dingen voor ons, dat ik eigenlijk even benieuwd ben naar wat tips. Waarom is het altijd zo lekker?
1: Hoe? Tips en tricks.
0: Ja,
2: tips en
0: vertel
2: tricks.
0: Het ons.
1: Oh. Hoe maken we de lekkerste daal?
2: De lekkerste daal. Ik denk dat als je een lekkere daal maakt, dat het dan... Nou, je gaat die daal wassen, zet het in een pot met water.
1: Mm-hmm.
2: En je moet het koken in die water. Dus je moet er niet steeds water bij doen. Want dan gaat die smaak weer weg. Dan, als je te lang kookt of te hard, dan verdampt dat water. En dan zet je er weer nieuw water bij. En dan gaan...
0: Oh, dan gaat de smaak er ook uit.
2: Ja, dan gaat de smaak
0: eruit. Dan verdunt het.
2: Ja.
0: Oh.
2: Dus dan zet je alles erin. En dan ook de daal en lessenpiaatje, knoflook en uien, zout.
1: Lessenpiaatje kent ze.
2: Ja. En een beetje hardy, een beetje masala, misschien jeera erin. En dan gewoon lekker rustig laten koken.
1: En hoe belangrijk is het dat je die chun hoort?
2: Ja, dat is het allerbelangrijkste.
0: De wat?
1: Dus dan moet je in een apart pannetje moet je dan je knoflook en uien in olie bakken. Zodat het bijna bruin is.
0: Ja.
1: En dan moet je dat heet...
2: Ja, er moet ook jeera in, hè?
1: Oh, en jeera. Kijk, zie je? Mm-hmm. Eén expert hier aan tafel. Ik ben medium. Nee.
2: Ja.
1: En dan moet je dat vervolgens in je daal doen. En dan hoor je dus olie wat gaat mengen met water.
0: Met water natuurlijk.
1: En dan hoor je een chun.
2: Ja. En dan moet je een beetje meer olie zetten, zodat het dan lekker chun wordt.
0: Oké.
2: Ja.
1: Als je dat niet hoort, is je daal niet goed.
0: Is het niet gelukt. Dan kun je het wegdoen.
1: Dan gaat mijn nani... Nee, een grapje.
2: Ja, ik denk dat het wel een hele lekkere daal gaat worden. Dus wanneer ga ik maken voor ons?
1: Kijk, ik kan het in theorie.
0: Je weet de stappen, ik kan het goed, de ingrediënten.
1: Goed uitleggen.
2: Oké. Okay. Nou, wij kijken wel of het goed gaat, toch Leonie?
0: Ja. Maar wat ik altijd lastig vind als je kookt met je moeder, dan is het van een beetje van dit en een beetje van dat en een snufje. En dan denk ik, maar hoeveel is dat?
2: Een snufje, ja.
0: Hoeveel is dat?
2: Irritant, hè?
0: Ik vind dat zo moeilijk.
2: Maar dat heb je ook van, dat heeft mijn moeder nog steeds, hè, van... Nee, laat mij het doen, want je doet het niet goed. Nee, laat mij het doen, ik doe het sneller. En dan denk je van, maar ik kan het toch? Ik heb zoveel ervaring, ik kan het al hoor.
0: Ik heb het zo vaak gedaan.
2: Ja, ik kan het al hoor, mam.
0: Oh. Ja, lastig.
2: Na, doe het, doe het.
0: Maar het is ook wel eens, dan vraag je voor recepten. En dan krijg je een lijst met ingrediënten. En dan is het van, oké, hier kan ik niks mee.
1: En nu?
0: Welke volgorde, hoeveel, wanneer, hoe lang, vertel het me.
1: Ik wil afgewogen met gram, tot de gram nauwkeurig.
0: Ja, en graag stap voor stap.
2: Nee, daarom moet je rustig bij je moeder gaan staan en kijken en dan volgen.
1: En dan hoor je alsnog, nee, doe hard. Ik ga het doen.
0: Ga weg, laat me.
1: Ja. Of niet, mama.
2: Ja. Ik doe het ook, hè?
1: Ja, zeker.
2: Heb ik dat ook van Nani geleerd?
1: Absoluut. Maar die heeft u gewoon bewust overgenomen. Nee. Ik weet wel één ding. Leo en ik bakken vaak koekjes en taartjes en zo.
0: Ja.
1: En ik zeg nu heel trots we. Maar ik laat het eigenlijk altijd aan Leo over.
2: Ik ben getuige.
0: Zij support mij terwijl ik bezig ben. Soms zeg ik, mag ik een lepel? En dan krijg ik een lepel.
1: Yes.
0: Zeg, kan je de oven aandoen? Dan gaat ze de oven aandoen.
1: Ik ben een goede assistent.
0: Ja, dat is echt waar.
2: Maar jullie koekjes en taartjes zijn wel echt lekker, hè?
0: Ja.
1: Nou,
2: is wel master, hoor.
1: Ja. Soms experimenteren we en dan gaat het fout.
2: Ja, maar die... Wat jullie wel maken, is echt wel lekker hoor. Het kan zo in de winkel verkocht worden hoor.
0: Er zijn echt een paar dingen die ik gewoon in mijn slaap kan maken. Dat kan eigenlijk niet mislukken.
2: Die koekjes van je met die chocolade erin. Oh.
0: Ja, die kan ik echt op gevoel gewoon maken.
2: Ja, een snufje van dit en een snufje van dat. Zie je, mag ik het recept?
1: Nee, maar eigenlijk is het gewoon heel simpel. Als je de instructies goed volgt, dan kan het bijna niet misgaan.
0: Nee.
1: Maar het gaat mis zodra vrouwen denken dat ze het beter kunnen dan het pakje.
0: Oei.
1: En dat is precies hoe mannen IKEA-kastjes maken. Die denken dat ze het beter kunnen dan de instructies.
0: Die denken, oh, ik zie hier planken en schroeven, dat kan ik zelf wel.
1: En dan gaat het fout.
0: Dat kun je niet.
1: Ja. Doe het niet dan.
0: Nee, maar wat ik ook stom vind als mannen dan zeggen van, ik kan niet koken. Volg de instructies.
1: Hoe bedoel je kan niet koken?
0: Waarom kun je niet koken? Je kunt toch snijden? Je hebt ogen.
1: Je kunt een recept volgen.
0: Het is stap voor stap. Hoe moeilijk kan het zijn?
1: Ja, zie je?
2: En dat is een IKEA-kastje gewoon.
1: Ja, gewoon doen wat er volgen. Staat.
0: Klaar.
1: Oké, zullen we naar een liedje gaan?
0: Ja,
1: voordat we echt boos worden. We gaan naar een oud liedje in een nieuw jasje.
0: Oh, leuk.
1: Ja?
2: Ja.

0: Jaya, ik denk dat onze generatie echt heel snel naar het internet grijpt voor tips en tricks en zo.
1: Dat is het eerste wat ik doe.
0: Ja, als er iets niet lukt, als er iets fout gaat, ik google dat direct.
1: Zodra mijn mama niet in de buurt is en er gebeurt iets,
0: dan is het Google.
1: ChatGPT AI, let's go. Ja.
2: Maar eigenlijk moest jij dat tegeltje kopen dan?
1: Ja, ik had dat nodig. ChatGPT en AI zijn mijn beste vrienden.
2: Ja. Oh, ja. Ik had net een hele leuke tegeltje gezien. Dat je ze aan de muur kan hangen.
1: Ja.
2: Wat stond er ook alweer op?
1: Bedankt voor het antwoorden van al mijn vragen. Zonder moe te worden.
2: Ja.
0: Gericht
2: aan Google.
0: Eindeloos vragen stellen. Maar er is natuurlijk heel veel wat moeders gewoon weten. Wat ze hebben geleerd, wat op generatie doorgegeven wordt.
1: Ja, zij hebben de oude tips en tricks. De dingen
0: zij weten het.
1: De dingen, de hacks die wij zogenaamd zien op Instagram en TikTok en weet niet wat allemaal.
0: Is niet nieuw.
1: Is niet nieuw.
0: Nee.
1: Nee, dus heb je een donkere vlek op je huid, zeg maar. Pigment omdat je bent gevallen of zo. Mm-hmm. Citroen erop wrijven.
0: Ja.
1: Dat dan denken we nu, oh, hey.
0: Wow, wat
2: vitamine C.
0: Wow.
2: Ja, wat een ontdekking.
0: Ja, of als je een vetvlek op je kleding hebt, niet moeilijk doen. Gewoon een beetje afwasmiddel erop.
1: Ja.
0: Hartstikke logisch.
1: Ja, en dan zie ik het op een TikTok filmpje en dan denk ik, wow, laat me dit opslaan. Slim. Toch?
2: Ja. Ja, en als mama het zegt?
1: Nee, ik ga het googlen.
0: Ja. Dan is het weet je zeker.
2: Dus dat. Ja, want wij moesten vroeger dan, als we dan puistjes hadden, als je dat rijst dan ging wassen.
0: Oh.
2: Met het eerste water, maar noemen ze dat dan. Mm-hmm. Dan moesten we ons gezicht mee wassen. En dan werd het zo helemaal zacht. En nu is het...
1: En nu zie je dat op Insta en TikTok.
0: Ja.
1: Reismaskers en zo.
0: Ja.
1: Maar los van al de beauty hacks die jullie vroeger al kenden. En wisten en deden. En die wij nu zogenaamd herontdekken. Mm-hmm. Op Insta en TikTok. Maar bijvoorbeeld in de vriezer een bakje van een ijsding of zo. Waar nu gewoon random haat of zo in zit.
2: Ja. Alle bakjes worden gerecycled. Niks wordt weggegooid.
1: En nu is dat zogenaamd zero waste.
2: Ja.
0: Ja.
1: Circulaire living.
2: Ja, dus de bonabakjes van de boter en zo. Alles werd bewaard. Hè? Want stel je voor dat we iets moeten meegeven of zo. Dan ga ik niet mijn eigen Tupperware meegeven. Hè? Nee, ik geef dat boterbakje wel mee.
0: Ja.
2: Want stel je voor dat ik het niet terugkrijg.
0: Ja. Alles wordt gerecycled.
1: Het meest iconische vind ik zo'n plastic zak. Waar dan vervolgens 100.000 andere plastic zakjes in zitten.
0: Ja. Je kunt geen plastic zakjes weggooien.
2: Nee.
1: Absoluut niet.
0: Als je een keer ooit een tasje nodig hebt, gaan er heel veel zijn waar jij kan kiezen.
1: Ja. Ook al zit er een gat in. Als het nog net kan.
0: Ja, dan wordt het bewaard.
2: Ja, want je kan er ook vuil in gooien of spullen inzetten. Je kan het zo vaak geherbruikt worden.
1: Eigenlijk zijn we gewoon zuinig. En dan doen we dat zogenaamd onder het mom van milieubewust.
2: Ja, dus vroeger was het zuinig.
1: Mm-hmm.
2: En nu is het dan milieubewust.
0: Ja. Vroeger was dat best wel vastzelfsprekend. Dat je gewoon voorzichtig was met je spullen.
2: Ja,
0: en dat
2: zuinig.
0: Je dingen kan laten repareren en zo. En nu is het gewoon van, oh, het is kapot, gooit weg.
1: Ik koop een nieuwe.
0: Ja,
1: gewoon online bestellen.
2: Knoop.
0: Ja, nou dat doen we niet meer.
2: Een gat kan je gewoon zo dicht naaien en een sticker erop.
0: Mijn moeder heeft ook een bak met knopen waar je u tegen zegt. Ze heeft ook alles.
1: Random knopen?
0: Ja, want het is ook vaak als je kleding koopt, dan zit er in het labeltje zit dan ook een knoop.
2: Ja, dat is even knoop, ja.
0: En die knip je er dan af om te bewaren. Maar uit eindstand gaan er nooit knopen van je t-shirt af of van je trui of van je vest. En dan heb je een bak met knopen.
1: Ik heb dus één jurk waar een knoop mist.
0: Mag ik die even langs brengen? Waarschijnlijk hebben we eentje.
1: Een hele leuke jurk. Het is een gouden knoop.
0: Oh, dat hebben we waarschijnlijk wel.
1: Oké.
2: Okay. Ja, maar ik heb laatst een jurk gezien met allemaal verschillende knopen, hè?
0: Dat kan natuurlijk ook. Stel je mist er twee, je hebt er niet twee reserve.
2: Ja.
0: Kun je er gewoon verschillende van maken.
2: Ja, maar het is gewoon nieuwe mode. Nieuwe mode wordt het gewoon.
0: Ik vind het lastig.
1: Nee, ik vind het lastig. Zullen we ook maar doorgaan naar het volgende liedje?
0: Ja, voordat we het weer vergeten.
1: Ja, dan gaan we te veel praten weer, zoals altijd.

0: Jullie luisteren naar Stamppot op Ujala Radio. En daarbij horen, je raadt het al,
1: irritaties.
0: We werden net al een klein beetje geïrriteerd. Maar nu hebben we echt voorbereide onderwerpen waar we geïrriteerd over zijn.
1: We gaan nu weer met gestrekt been in.
0: Ja,
1: gestrekt.
0: Precies.
1: Mag ik hem aftrappen?
0: Je mag hem zeker aftrappen.
1: De dodelijke combi is terug.
0: Oh god, niet weer.
1: Hij was eventjes naar de achtergrond. Het was eventjes rustig. Maar man, weet u wel wat de dodelijke combi is?
2: Ja, denk het wel.
1: Wat is de dodelijke combi?
2: Ik durf het niet te zeggen.
1: Als je dom en eigenwijs bent.
0: Ja.
1: Of dom en onaardig.
0: Ja.
1: Die combi, dodelijk.
0: Oh,
1: verschrikkelijk.
0: Niks is irritanter. Maar hoezo is deze weer naar boven gekomen dan?
1: Ik moest mijn pakketje ophalen. En die was bezorgd bij een tuincentrum.
0: Ruige plek.
1: Prima, kan gebeuren. Ik haal het op. Normaliter staat er expliciet in de app aangegeven dan neem legitimatie mee.
0: Mm-hmm.
1: Voor een pakketje.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik kom daar. Die vrouw was al onaardig. Dus dan ben ik al geïrriteerd.
0: Ja.
1: Want ik kom daar binnen als blij ei.
0: Ja, je hebt al geen zin meer dan.
1: Ja, en je laat me al wachten en zo. En, nou, anyways, kom naar me toe. Ja, waar is je legitimatie? Ik zei, waar staat dat ik dat moest meenemen? Ik heb het niet meegenomen. Mag ik een foto of zo laten zien? Nee, kan niet. Ja, ik werk toch niet voor het postpakket? Ik werk toch voor het tuincentrum? Ik dacht, mevrouw. Mevrouw.
0: Zo. Zij ging ook met gestrekt been.
1: Onaardig.
0: Ja.
1: Heel onaardig.
0: Niks geen klantenservice.
1: Niks geen klantenservice. Ik vraag gewoon waar het staat. Dan word ik ook geïrriteerd.
0: Ja.
1: En als je dan ook nog dom blijkt te zijn, dan word ik nog helemaal vervelend.
0: Ja.
1: En dan ging ze ook nog eens slecht Nederlands tegen me praten. Dat ik dacht, maar mevrouw.
0: Ja.
1: Dat vind ik gewoon vervelend nu.
0: Gaat het op meerdere fronten fouten?
1: Dan gaat het op meerdere... Maar gewoon überhaupt mensen die taalfouten maken.
0: Ja.
1: Mag ik een tweede irritatie aanhaken?
0: Ja, zeker.
1: Oh, mensen die taalfouten maken. Verschrikkelijk. Kijk, weet je, als je gewoon normaal praat en je verspreekt of zo, prima, kan gebeuren.
0: Ja.
1: Maar soms heb je mensen die er gewoon voor worden betaald.
0: Ja.
1: Gewoon mensen die op tv iets moeten vertellen.
0: Ja.
1: Die worden er gewoon voor betaald.
0: Ja.
1: En die zeggen dan, ja, hun hebben dit gedaan.
0: Oh, hen en hun. Oh, ik vind die zo moeilijk.
1: Zij hebben.
0: Ja.
1: Zij hebben. Of ik besef me dat. Nee, ik besef dat, dit en dit en dit.
0: Ja.
1: Waar haal je die me vandaan?
0: Ja.
1: Of mijn moeder. Nee, mijn moeder.
0: Ja, mijn auto.
1: Groter als. Nee, groter dan iets.
0: Ja.
1: Waar haal je als vandaan?
0: Nee.
1: Dat is niet hoe het werkt. Ja, nee, ik kan me er echt aan irriteren.
0: Maar
1: verschrikkelijk.
0: Goed, wat nou als iets duur kost?
1: Oh, Leo. Waarom zien we dit aan?
0: Is lastig. Maar ik moet eerlijk zeggen, soms heb ik ook dat ik aan een zin begin en dan eindigt die heel ergens anders. Of ik begin gewoon zonder dat ik weet waar het heen gaat.
1: Ja, maar dan
0: ben
1: je...
0: is het soms lelijk. Maar ik word dan niet betaald.
1: Nee, precies.
0: Dus dan kan het.
1: En dan ben je gewoon aan het jeppen en je bent nog 30 andere dingen aan het doen en zo, zeg maar. Fijn.
0: Ja.
1: Of je moet je gordel aandoen. Nee.
0: Nee.
1: Oké, genoeg.
0: We moeten door. Heeft u nog een irritatie?
2: Nou, het is niet per se een irritatie, maar ik begin dan te twijfelen of het dan wel echt is. Dus dan heb je die AI-liedjes van Atif bijvoorbeeld.
0: Oh ja.
2: En dan denk je van, ja, is het wel echt? Is het niet? Je hoort wel dat het zijn stem is, maar is het dan een mooi liedje? Is het dan wel echt van hem? En dan, ja, dan vind ik het jammer dat het dan niet, dat het niet echt is. Dat ik dan niet kan zien dat het echt is.
0: Oh, dat er geen bewijs is.
2: Ja.
1: Dat is wel een valid irritatie.
0: Ja. Ja. Want dan wil je gewoon een artiest supporten, maar wel als het die artiest is. En niet als het gewoon een of ander AI is.
2: Ja.
1: Maar specifiek dan met liedjes of bijvoorbeeld ook met plaatjes of iets?
2: Ja, bij plaatjes zie ik het helemaal niet.
1: Ik had heel lang, mijn irritatie was dat ik een paar weken geleden, dat ik dacht dat er een Kabiguchi Kabigan 2 uitkwam.
0: Oh ja.
1: Omdat ik AI plaatjes zag.
0: Ja.
2: Oh ja, nee.
0: Jij was helemaal in die loophole.
1: Ja.
2: Ja. Nee, dat zie ik wel dat het dan echt nep is.
1: Okay.
2: Als het dan op één plek maar is, dan denk ik van nee, dat is echt nep.
1: Okay.
0: Ik heb tegenwoordig ook, als je dan posters of iets ziet en dat ik dan denk van ja, dit is AI. Dat vind ik dan ook altijd jammer. Laat een echt mens iets bedenken, maar ik snap dat het efficiënter is.
2: Ja.
0: Maar ja,
2: en dan heb je al die mooie tekeningen en zo, dat het dan te mooi is, dat het dan te nep lijkt. Dat het niet meer echt is.
1: Oké, verder. Ja. Leo?
0: Mijn irritatie is echt gaat weer echt over niks.
1: Ach,
0: maar goed.
1: Zo mild weer, Leo.
0: Ja. Eén ding over mij, ik hou niet van prik in mijn drinken. Ik vind Spa Rood vies, ik vind bier vies, ik vind cola vies, ik vind Fanta vies. Alles waar prik in zit, vind ik vies. Dus een van de dingen die ik wel kan drinken is appelsap. Maar als je naar Duitsland gaat en je bestelt een appelsap, krijg je appelsap met prik.
1: Echt?
0: Oh, dat is echt mijn vijand. Ik vind dat zo vies. Dan kun je al niks bestellen, want ze hebben vaak ook niet iced tea of zo.
1: Nee.
0: En dan bestel je appelsap en denk je, oké, en dan zit er prik in. Oh my god, waarom is dat? Heel irritant vind ik dat. Ik heb daar geen zin in. Ik vind dat niet lekker.
1: Oh, ja, dat is een
0: eindstand. Zit ik gewoon 30 minuten naar die appelsap te kijken tot de prik eruit is. En dan ga ik het drinken.
1: Je moet het roeren, toch?
0: Oh. Ja, heel voorzichtig roeren. Dat de prik er sneller uitgaat.
1: Oh, oké, voortaan ga ik pakjes appelsap voor je meenemen, ja?
0: Ja, als of water. Kindje. Of thee. Ja. Maar goed. Vond ik wel even irritant.
1: Oh, wat hebben we het ook weer zwaar allemaal.
0: Nou,
1: hè?
0: Zeg dat. Snel een vrolijk liedje erin.

0: We hadden het net al eventjes over AI. En toen ging mijn brein natuurlijk verder, want zo gaat dat. En toen kwam ik uit bij social media. En heb ik een leuke stelling voor jullie. Een moeder op social media is gevaarlijker dan een tante op een bruiloft.
1: Oeh.
0: Eens of oneens?
1: Ik zeg oneens.
0: Tantes zijn gevaarlijker?
1: Ja.
0: Ja. Als ik jou zo hoor af en toe, dan denk ik ook van ja, ja. Volgens mij is dat wel een dingetje.
1: Ja, ik vind ze gevaarlijker.
2: Nee, ik denk dat moeders op social media.
0: Ja, denkt u dat die gevaarlijker zijn?
2: Ja.
0: Nou, want wat voor social media gebruikt u?
2: Nee, niks.
0: Niks?
2: Maar dan hoor je
0: ook
2: dan
0: geen
2: die
0: Facebook of zo.
2: Nee, maar dan hoor je al die verhalen wat ze dan gezien hebben en zo. En dan zien ze veel meer, dan beleven ze veel meer dan één keer in de week naar een nauta.
0: Ja. Ze hadden daar een beetje een drama en sensatie vandaan.
2: Ja, en dan hebben ze het allemaal op social media gezien. En dan gaan ze naar die nota toe en dan vertellen ze het ook allemaal.
0: Oh.
2: En ze zitten bijna elke avond, zeg maar, op Facebook. Toch? TikTok.
0: Eindeloos op Facebook te scrollen. Maar zijn ze dan ook gevoeliger voor nepnieuws, denkt u? Want Facebook is nou, volgens mij, naar mijn weten, niet per se de beste bron van informatie.
1: Nee.
0: Misschien wel gewoon voor familiedingen of iemand die op vakantie is geweest. Maar qua nieuws?
1: Nee, absoluut niet. Nee. Facebook zit vol nepnieuws. Ja. Maar ik denk dat het ook een beetje zit. Kijk, u bent niet zo actief op Facebook. Nee. U expose niet zomaar een lelijke foto van mij ergens op Facebook. Zeg maar.
0: Moeders heb je inderdaad ook.
1: En je hebt ook moeders inderdaad. Die gewoon echt de meest lelijke foto van hun kind ergens zetten.
0: Te pas en te onpas wordt dat kind dan gewoon online gegooid. Van hier is mijn dochter terwijl ze dit en dat aan het doen is.
1: Ja, ik wil dat. Nee.
2: Dat kan toch niet?
1: Nee.
0: Nee, maar dus, dat is wel een ding.
1: Dat is echt een ding hoor.
0: Ja.
1: Ik zag laatst eentje iemand dat een vader had een foto van zijn kind gepost. Samen met een of andere dolfijn of zo.
0: Ja.
1: Die dochter zat zeg maar op een boot en zo'n dolfijn ernaast. En toen had die vader nog erbij gezet. Links de dolfijn en rechts de dochter. Zo heb je toch van die verwijzingen in foto's wie waar staat.
0: Ja. Alsof het onderscheid tussen een dochter en een dolfijn niet zelf kunnen maken. Dus dat hij het even moet verduidelijken.
1: Kijk, als je zulke ouders hebt die dingen posten en zo.
0: Heel gevaarlijk.
1: Heel gevaarlijk.
0: Ja.
1: Dus omdat mijn ouders gelukkig...
0: Zich gedragen.
1: Dank je. Geen dreiging komt vanuit die kant.
0: Ja.
1: Is het voor mij toch de tantes. Ja.
0: Maar wat is dan het gevaar met die tantes?
1: Oh.
0: Kunnen we het hierover hebben?
1: Tantes in het algemeen. Niet specifiek mijn mousies of poa's. Maar gewoon überhaupt tantes. Ben je aangekomen? Of je bent te dun?
0: Oh ja.
1: Zeg maar.
0: Ga je al trouwen?
1: Wanneer ga je trouwen?
0: Ja.
1: Of ik ken een leuk iemand, zeg maar. En jij wilt gewoon je daalpaard eten. In alle
0: gewoon op die bruiloft voor een feestje.
1: Maar dat soort dingen? Gewoon best wel veel commentaar soms.
0: Ja. Kunnen goed bemoeien.
1: Of heb je dit niet dan toen en toen aangetrokken? Zeg maar.
0: Oh, echt? Van,
1: just let me be.
0: Hoezo onthoud je dan wat iemand heeft aangehad? Ja. Ik kan niet eens onthouden wat ik gisteren heb gegeten.
1: Misschien ligt dat weer aan ons. Gisteren is nog wel kort geleden.
0: Ja. Maar. En we eten ook best wel veel, dus dat maakt het ook verwarrend.
1: Dat is wel waar.
0: Ja.
1: En voor jou?
0: Nou ja, ik heb sowieso maar een hele kleine familie. En mijn ouders zijn ook niet van de social media. Het enige wat mijn moeder doet is op Instagram foto's posten van de oppashond. En dat mag.
1: Dat is lief. Zo cute.
0: Dat support ik. Dan ga ik liken en zo. Heeft ze 4 likes. Dat is lief. Maar ze zou ons ook nooit zomaar online zetten.
1: Nee, toch?
0: Nee, totaal niet.
1: Gelukkig. We zijn geblest.
0: Ja, we zijn veilig. We kunnen gewoon lelijk zijn veel eten in kies.
1: Als we die koekjes bakken, we zien er lelijk uit.
0: Ja, dan maakt het niet uit, want er zijn toch geen beelden van.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Dat is trouwens wel echt waar.

0: hoe hechter de vriendschap is, hoe minder foto's en zo je samen hebt.
1: Ja, zo.
0: Leo en ik hebben echt nauwelijks foto's samen, man.
1: Ja, echt. Het is echt 2 keer per jaar op haar verjaardag en op mijn verjaardag is er een foto. En tussendoor
0: niet. En we zien
1: elkaar
0: makkelijk 2-3 keer in de week. Ja. 0 foto's.
1: Wel foto's van alle dingen die we hebben gegeten en gebakken.
0: Ja, van het resultaat.
1: Niet samen.
2: Nou, er moet toch wel verandering in komen, hè? Want jullie moeten wel mooie memories maken.
0: Moeten ze wel vastleggen, eigenlijk.
1: Ja. Maar we moeten ook gewoon vaker op vakantie.
0: Ja, want dan op vakantie, ja, maken,
1: op vakantie maken we wel foto's.
0: Oké, okay, we gaan naar volgend liedje en ondertussen gaan vakantie zoeken.
1: Ja, is goed.
0: Ja?
1: Ja.

0: En dan horen ze ondertussen mensen hier op de achtergrond weer praten.
1: Soms dan gebeurt dat.
0: Ja,
1: soms dan gebeurt dat.
0: Bij radio hoort dat.
1: Ja, en ook bij Stamppot op Witchella Radio gaat er soms iemand doorheen. En dan praten we gewoon vrolijk verder. Ik ben namelijk wel benieuwd, super random, hoe u en uw man elkaar ontmoet hebben.
0: Oh.
1: Ja,
0: oh.
1: We zitten hier nou toch.
0: Kijk, nu kunt u eindelijk de mic pakken, mama.
1: Ja,
0: normaliter heeft papa met koffie en chai. Nu is het uw moment om te shinen.
1: Uw kant van het verhaal.
0: Wanneer, wat voor dag was het?
1: Ja,
2: was zijn er zondagmiddag op een feestje, op een trouwerij van mijn neef.
1: Oh, wat leuk. Dat is wel een leuke plek om iemand te ontmoeten.
0: Ja.
1: En wij hebben het over de sportschool. Hoe inspiratieloos is dat? Ja.
2: Zijn ze ook niet netjes gekleed en zo? Ja, ik was ook niet echt netjes gekleed.
0: Sommige mensen zijn van plan om naar de supermarkt te gaan, hè?
2: Ja, ja, ja.
1: Om iemand te ontmoeten.
0: Oom Lloyd. Nee, grapje. Maar vroeger ging je elkaar dus echt ontmoeten op Nauta's.
2: Op Nauta's, ja. En dan word je dan voorgesteld.
1: Oh, wow. Gewoon van, hé, dit is die.
2: En... Ja, dus een oom van mij en een neef van Anen, die zijn dan vrienden. Of nou, waren vrienden. En die hebben dus, die kenden ons. Ja, die hebben ons voorgesteld gewoon.
1: Oh, wat schattig.
0: Dan was het gewoon van, hé, ik ken een jongen. En hij was van, hé, ik ken een meisje.
1: Ja. Oh, die kunnen wel koppelen. Oh, wat schattig. Dat is wel echt leuk.
0: En eigenlijk doen de mousies en zo dat nog steeds. De tantes op feestjes waar we net over, alleen wij rennen weg.
1: Oh ja,
0: dat is een beetje het verschil.
1: Dus wat ik hoor is dat wij eigenlijk het probleem zijn.
0: Eigenlijk wel.
1: Oei.
2: Dat is wel raar hoor. Dan sta je in één keer voor iemand en denk je van, wat dan? En nu?
0: Maar u
2: en
0: was nu? Nog in de keuken bezig. U kwam eigenlijk niet om Nauta te doen. Of wel?
1: Oeh,
2: ja, jawel.
0: Wel.
2: Wel. Maar het was echt een uurtje maar of een half uurtje. Want het was al bijna voorbij. Het was een overdag huwelijk.
0: Ah.
2: En we zijn niet direct met baraat meegegaan. Want het mocht dan nog niet, meisjes met baraat mee. Mm-hmm. Dus wij zijn veel later gegaan. En eigenlijk was het feestje al bijna afgelopen. Dus dan heb je voor dat uurtje heb je geen zin om een sari aan te trekken en alles en zo.
1: Oh, dus ze was niet eens helemaal mooi aangekleed, opgemaakt.
2: Nee.
1: En dus stond hij opeens voor iemand.
2: Ja, het was echt heel raar.
1: Dat is gewoon een soort van laatste moment blind date. Dat is echt mijn horrorcombinatie.
2: Maar vind jij blind date dan wel leuk?
1: Nou.
2: Wil je dat?
1: Nou, liever niet. Eigenlijk. Je moet gewoon eerst een beetje onderzoek kunnen doen naar of iemand normaal is of zo.
2: Net als vroeger.
1: Ligt er ook aan hoe je aan diegene bent gekomen. Want stel Jaya zou iemand aanraden, dan zou ik er op zich nog wel vertrouwen in hebben dat zij een vrij strenge selectie erop ons heeft gedaan.
0: Ik zou mijn due diligence goed hebben gedaan.
1: Ja, dus jij zou al die FBI dingen hebben gedaan om te kijken of het een oké iemand is.
0: Ja, tuurlijk. Maar ik ga er geen rommel voorstellen.
1: Nee,
0: hallo.
1: Precies. Maar stel het is via een of andere app of zo, als je het tegenwoordig allemaal hebt. Dat zou ik echt niet doen. Dan weet je gewoon niet wat je voor je neus hebt. Het lijkt me heel eng.
2: Eng, ja.
0: Ja. Er zijn dus ook apps nu waar je de talking stage zeg maar moet overslaan verplicht. Oeh. Je moet direct met elkaar meeten.
1: Oh nee.
2: Oh.
0: En een echte date, zeg maar.
1: Oh nee.
0: Ja.
1: Ja. Nee, ik blijf wel alleen. Is oké. Is oké.
0: Was het vroeger dan beter dan nu? Of is dat niet per se zo? Heel lange stilte. Er wordt nagedacht.
2: Er wordt echt nagedacht. Nee, maar ik denk dat het wel iets beter was vroeger. Want kijk, wat jij dan zegt van het onderzoek en weet van welke familie het is en zo. Dan heb je al een beetje voorsprong. Als dan zo'n blind date en dan weet je niet of het dan echt is of niet. Of het een fake account is of hè.
0: Dat is ook waar.
1: Ja.
0: En ik denk dat wij ook kritischer zijn geworden.
2: Dat ook.
1: Dat denk ik ook.
0: Je moet echt meer waarde hebben.
1: Ja.
0: En dan hebben we interesse. En anders moet je ons gewoon laten.
1: Ja. Want wij zijn al content. Dus je moet zorgen dat je echt van goede huizen komt.
0: Precies.
1: Wil je daar nog iets aan toe kunnen voegen?
0: Juist. Je moet echt kunnen toevoegen.
2: Ja, het is gewoon de tijd van nu.
1: Ja. Dat is wel heftig hoor. Maar ook hetzelfde. Nu kunnen we makkelijk mensen ghosten. We kunnen gewoon besluiten van, oh, jij appt niet leuk. Of jij gebruikt geen goede interpunctie. En dan kan het gewoon klaar zijn. Maar vroeger was dat natuurlijk niet echt een ding. Dan kon je veel minder makkelijk iemand negeren, omdat je toch een beetje uit dezelfde kringen kwam.
0: Mam, weet u wel wat ghost is?
2: Ja.
0: Goed,
2: niet reageren, toch?
0: Ja.
1: Gewoon nooit meer iets laten horen.
2: Ja, dan bel je gewoon niet terug.
1: Ja, gewoon niet appen, opeens blokkeren.
2: Ja.
1: Het kan allemaal.
0: Als ik dus vroeger iemand zou moeten ghosten, dan zou ik gewoon één keer mijn vader of zo laten opnemen, weet je wel? Zonder op de huistelefoon werd gebeld. Oh. En iemand gewoon niet meer dat diegene terugbelt.
1: Gewoon van, hallo.
0: Ja.
1: Oh, dat is wel lelijk, hoor. Ja.
0: Maar vroeger beter of niet?
2: Ja, ik denk het wel.
1: Wat organischer of zo. Nu is dat meer geforceerd. denk ik. Ik weet niet. Sowieso gekke tijden.

0: En dit was alweer bijna het einde van ons programma.
1: De tijd gaat weer zo snel.
0: En vandaag was natuurlijk een speciale uitzending van Stamppot.
2: Ja, ik hoop dat ik het speciaal heb gemaakt.
0: Zeker. U bent ons speciale ingrediënt, mama. U bent ons geheime ingrediënt.
1: Zo lief van jullie. Dat is wel de beste peper die je aan je Stamppot toe kan voegen.
0: Ja, precies toch? De beste smaak.
2: Dank u, mama.
0: En dit was Stamppot op Pujala Radio. Leo, ik vond het wel ontzettend leuk.
1: Ja, ik had het heel gezellig gehad weer.
0: Het is altijd een vibe met jou.
1: Ja.
0: Mama, dankjewel voor het aanschuiven.
2: Ja, dankjewel dat ik mee mocht doen.
0: Ik vond het gezellig. Leuk. Even goede tips en tricks geven.
1: Ja.
0: Goede hacks.
1: Als u meer weet, laat weten, dan kunt u weer meedoen.
0: Okay. Goede wijsheden.
2: Ja. Ik ga erover nadenken en opschrijven.
1: Heel goed.
2: En dan maak ik ook een reel, zodat jullie het kunnen zien op Facebook. En dan geloven jullie me.
0: Ja, precies. Oh, ja.
1: Dat
0: zolang je geen lelijke foto's van ons post.
2: Nee, absoluut niet.
0: Heel goed. Dit was Stamppot op Pujala Radio. Tot volgende week.
1: Dankjewel voor het luisteren.

0: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
3: Hi, this is Deepika Padukone.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sonodigam.
9: My name is Shahrukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio.
11: You are.
12: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Activisten van klimaatbeweging Geef Tegengas hebben vanmorgen het spoor bij de haven van Rotterdam platgelegd. Ze hebben zich vastgeketend aan de rails. Het goederenvervoer ligt helemaal plat. De gemaskerde deelnemers willen actie van het vervuilende havenbedrijf. Dit is de lancering van het grootste directe actieoffensief in de haven tot nu toe, meldt Geef Tegengas in een persbericht dat ze uitbrachten. Een Nederlandse toerist is naar Panama gereisd terwijl hij de mazelen had, schrijven Panamese media. De toerist zou via Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen die overeenkwamen met mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij werd na aankomst in Panama opgenomen in een privékliniek. Daar bleek dat hij inderdaad besmet was en staat nog onder medisch toezicht. In de Stille Oceaan heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot gebombardeerd omdat hij drugs zou vervoeren. Daarbij zijn mogelijk 2 mensen gedood. Amerika zegt dat het ging om een drugsboot en dat de slachtoffers terroristen waren. Volgens de strijdkrachten voer de boot op een bekende smokkelroute. Critici stellen dat de aanvallen in strijd zijn met het internationaal recht. En de organisatie van het uitverkochte Music On Festival spant een kort geding aan tegen de gemeente Amsterdam in een laatste poging het festival te redden. Zodoende is er een kleine kans dat het feest aan het eind van de middag of vanavond toch nog door kan gaan, meldt een woordvoerder op de site. Afgelopen nacht besloot de gemeente op het allerlaatste moment de vergunning voor het uitverkochte festival in te trekken. Er zouden zorgen zijn over de veiligheid van de tent. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt en in grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
13: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. The grootste. Kehak. The beste. Ujala Radio. Tujhe lage na najariya. Tujhe lage na najariya. Tujhe lage na najariya.
14: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाज़ें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl, 15 आवाज़ें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk, ruim 100 kilometer file staat er op de weg, met name door wegwerkzaamheden. Daardoor ook file op de A2 Den Bosch-Utrecht, want de A2 is het hele weekend dicht vanaf knooppunt Everdingen. Vanaf Culemborg is de vertraging 25 minuten. Op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam een kwartier vertraging. Op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Lunetten een half uur tijdverlies. Op de A27 de andere kant op tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos 10 minuten oponthoud. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook 10 minuten vertraging door grenscontrole. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, met de stem van Sanjay Jodha van de formatie Face to Face starten we dit uurtje met heerlijke, heerlijke gezelligheid en positieve energie. Die hoort door de luidsprekers van jouw favoriete radio. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, geniet van de mooie momenten die we samen beleven.

Ja, met Otere Sange Sange Rena. Samen is mijn favoriete plek om te zijn. Zo is dat toch? Als we maar samen zijn, zo werkt dat nou eenmaal in de liefde. Ujjala Radio Hensunu, alo, Dunya Kamashur, Hindustani Hit Radio. We genieten van de mooiste hits en de beste Ghana. Arwobi Amit Jairam Kisat.

तुम मेरे साथ हो तो महफूज लगे मुझको। Ja, de stem van Satje Tenden samen met Parampara Tenden, afkomstig uit de film Schrikkend. Ja, bij de groep Soeret Song, groep Soeret Ghana on the one and only Ujala Radio vandaag hier zo. En je hoort het op dit moment hier bij Dunia Kamishur Hindustani Hit Radio. Ja, de stem van Vishal Mishra samen met Raj Shekhar on the vocals in deze Ghana or Ghana Kanaam He Hamdam.

तू है हमदम हरदम है जाना मेरे दिल का, मेरे दिल का. Ja, is afkomstig uit de film Surrey, A Bloody Housewife. Ja, dat is de bijtitel van deze film. Ja, klinkt spannend. Vooral als je zo'n mooi liefdesnummer hoort. Dan denk je van ja, wat bij elkaar hoort zal bij elkaar blijven. Maar als je dan de bijtitel leest of de ondertitel van deze film, dan denk je van hey, er zit toch wel een twist in dit verhaal.

पहली पहली बार वे होने लगा दिल बेकरार वे यशदित सिक्योर थैंक यू फॉर हे इज इट अन कवर आई द फिल्म कभी खुशी कभी गम ja het is wel gekopieerd hè maar het is niet een volledige cover het is geïnspireerd uit de film Kabhi Khushi Kabhi Gham en is afkomstig uit de film Mr. en Mrs. Mahi ja uit het jaar 2024 gezongen door Mohammed Faiz ja en dit is weer van enige tijd geleden maar eentje die nooit uit onze gedachten zal verdwijnen uit de film Chennai Express uit het jaar 2013. Ja, wat een hitfilm was dat. Ja, je zag Shah Rukh Khan samen met Deepika Padukone.

Ja, een Ghana die ik zo vaak heb gehoord dat ik het wel uit mijn hoofd kan zingen. Kashmir mee to Kanyakumari. Uit de film Chennai Express. Ja, aan het einde van de film brengt Shahrukh Khan een eerbetoon aan superster Rajnikant. Ja, enorm populair in Tamil films. En Satya Raj, die Mina's vader speelt in de film, die speelde tegenover Rajnikant in de Tamil film Mr. Bharat in 1986. En ja, dat is een remake van de Bollywood movie Trishul. Ja, uit 1978 met Amitabh Bachchan in de hoofdrol. Ja, een film die je zeker gezien moet hebben als je van Bollywood films houdt. En ja, afkomstig uit het jaar 2013, maar nog steeds enorm, enorm populair. En als je de hits hoort uit deze film, krijg je er gewoon geen genoeg van. Ujala Radio Hits, hoe normaal waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Geniet van elk moment en geniet vooral met Ujala Radio of van jouw mooie dag.

दस अपने हैं तूते, दस अपने हैं छूते, दस कहानियां. Ja, deze gana kwam uit op 7 december, jaar 2007, zoveel jaren geleden. En in deze film spelen zoveel acteurs, ja, zoveel dat ik het allemaal niet kan opnoemen, want ja, daar ben ik nog wel eventjes bezig. Ja, zoveel bekende acteurs, behalve Saif Ali Khan. Ja, hij had wel een rol aangeboden gekregen in deze film, maar hij had het afgewezen omdat hij aan het werk was voor de film Ik Love Ya, die ook in 2007 uitkwam. Ja, en ook Jimmy Shergill en Sunil Shetty zag je onder andere in deze film. Is overigens de enige film waar je deze twee samen op het scherm ziet. Ja, ik heb het dus uit de film Dus Kahania. Alweer heel wat jaren geleden, uit het jaar 2007. Ja, klinkt zo ver, maar voelt zo kort geleden aan.

Ja, die tekst die blijft prachtig. Is ook onvergetelijk. Origineel kennen wij de film Imtihan. Maar dit is een cover Ghana gezongen door Deunegi. Istara Ashikika Azar Chora Jonga. Tiri Chehrepe Apni Nazar Chora Jonga. Ja, prachtig mooi. Weer helemaal van deze tijd eventjes een fresh-up gehad. En het past weer helemaal in deze moderne tijd. Ujala Radio Hesu, normaal op mijn Ami Cheram, waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Ik weet dat je geniet van je dag. En als jij geniet, dan geniet ik ook toch.

dit moment van de dag. Ja, geniet van deze prachtig mooie dag en geef elke dag de kans om de mooiste van je leven te worden. Maak dat ook van vandaag. Ja, een kleine positieve gedachte in de ochtend kan jouw hele dag veranderen. Ja, dat is de impact van positieve

Ja, een heerlijke Ghana. De stem van Karen Aujla en Iki on the vocals in deze heerlijke Feel Good Ghana in deze heerlijke Punjabi flavor. Ja, we blijven nog een beetje in die Punjabi flavor, maar dit keer uit de film Student of the Year deel 2. De stem van Vishal Dattlani samen met Payal Deo on the vocals.

Ja, de film Student of the Year deel 2. En ja, deze film is sterk geïnspireerd op de klassieker Georgita Wohisikende uit het jaar 1992. En wat ook een leuk weetje is, is dat als je de film nog niet hebt gezien en je bent fan van Will Smith. Ja, Will Smith verschijnt voor het eerst in een Hindi film in de film Student of the Year deel 2. En ja, daarmee vervult hij zijn wens om in een Hindi film te verschijnen. En dat doet hij dan in de film Student of the Year 2. Ja, dat zijn die leuke Jairam weetjes die je te horen krijgt als je luistert naar je favoriete radiostation Ujala.

0: live vanuit de Hoofdstad. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
1: अगर आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं. 15 फरमाइश voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Activisten van de klimaatbeweging Geef Tegengas hebben het spoor bij de haven van Rotterdam platgelegd. Ze hebben zich vastgeketend aan rails. Het goederenvervoer ligt helemaal plat. De gemaskerde deelnemers willen actie van het vervuilende havenbedrijf. Dit is de lancering van het grootste directe actieoffensief in de haven tot nu toe, meldt Geef Tegengas in een persbericht. Als de passagiers van het cruiseschip Hondius morgen bij Tenerife van boord zijn gegaan, vaart het door naar Nederland. Hier zal het worden gedesinfecteerd. De overleden vrouw en een deel van de bemanning blijven aan boord. Andere dan Spaanse opvarenden worden pas van boord gehaald als hun thuisland een repatriëringsvlucht heeft geregeld. Tot nu toe zijn deze vluchten door Frankrijk, Duitsland, Ierland, België en Nederland bevestigd. Er komt geen referendum over het grotendeels autovrijmaken van de stad Berlijn. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten gaat niet door vanwege gebrek aan steun. Er waren maar 140.000 van de benodigde 175.000 handtekeningen verzameld. Men wilde het autoverkeer in de Duitse hoofdstad beperken in een gebied waar ongeveer 30% van de bijna 4 miljoen Berlijners woont. Alle mensen zouden nog maar 12 dagen per jaar met de auto in dit gebied mogen rijden. En de organisatie van het uitverkochte Music On Festival spant een kort geding aan tegen de gemeente Amsterdam in een laatste poging het festival te redden. Zodoende is er een kleine kans dat het feest aan het eind van de middag of vanavond toch nog doorgaat. Afgelopen nacht besloot de gemeente op het allerlaatste moment de vergunning voor het uitverkochte Music On Festival in te trekken. Er zouden zorgen zijn over de veiligheid van de tent. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt en in grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, haan, har gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaane hai toh. Dhindhora baja dijiye. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala Radio.
2: You are.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk op de weg. Er staat bij elkaar 150 kilometer file. Een groot deel daarvan wordt veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Zoals de file op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Everdingen. Het oponthoud is daar een kwartier. Daardoor ook file op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Rijnsweerd. Daar ook 20 minuten vertraging. Verder vielen op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Naarden en Muiden. Sta je 20 minuten in de file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 van Utrecht naar Breda een hele lange file tussen Noorderloos en Werkendam. Hou er rekening met bijna een uur extra reistijd door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Je kunt beter omrijden via Den Bosch en Waalwijk over de A15, de A2 en de A59. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

यह हिल का गाना तेरे प्यार में, तेरे प्यार में दिल चाहता है बस भीगे भीगे। देश फिल्म althans, dit liedje is uit de film Tu Jhooti Main Makaan. En het markeert het eerste project van Shraddha Kapoor samen met Ranbir Kapoor samen in één movie. Ja, en ook het acteerdebuut van Boni Kapoor. Ja, en deze film was uitgebracht in december 22. Ja, dat zijn de leuke weetjes waar we dit uurtje mee beginnen hier bij Ujala Radio. Meho Amit Jairam. En ook dit uurtje genieten we van de beste hits en de heerlijkste Ghana. Hier on Dunya Ka Majur, Hindustani Hit Radio. Ja, zorg ervoor dat je er lekker heerlijk ontspannen bij zit. En geniet van elke Ghana.

जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है। Ja, ook een oud nummer. Ja, al meer dan 50 jaar gaat hij mee. Ja, zo niet, meer dan 60 jaar. In ieder geval, heel lang bestaat dit nummer al. En elke keer op keer, wordt hij weer in een nieuw jasje, wordt hij weer opnieuw gezongen. En dit was From the West Indies Trinidad and Tobago, de stem van Article Dawn, samen met Nisha Ram Azouk on the vocals. Ja, we doen het gevarieerd, we doen het gecombineerd. Gewoon alle soorten nummers, heerlijke Ghana, om heerlijk van te genieten op deze prachtige momenten van de dag. Ja, op dit moment de stem van Arijit Singh on the vocals. Ghana Kanamhe.

Ja, een Broken Heart song. तेरा कुछ भी नहीं मैं ये बोल के बना सब कुछ मेरा तू बैरिया. Ja, dat is de stem van Arijit Singh in deze Broken Heart Ghana. Het is niet afkomstig uit de film. Het is een single song release Ghana. En dat gebeurt tegenwoordig veel meer. En daardoor hoor je ook veel meer muziekreleases. Ja, die niet gerelateerd zijn aan een film. Maar die de artiest gewoon heeft uitgebracht. Ja, het is ook wel lastig om bij een liedje een passende scène te zoeken. Ja, soms wordt het op maat gemaakt. Althans, meestal wordt het op maat gemaakt. Maar soms als artiest of als songwriter, dan komen er bepaalde woorden in je op en dan ontstaat er een liedje. Maar dan is de film, ja, de film is dan nog niet beschikbaar of die is nog niet in de maak of die is al een keer gemaakt. Dus dan kan je dat liedje niet meer terugbrengen in de film. Dus ja, dan wordt er gewoon een single song release Ghana uitgebracht. En ja, dat is allemaal in ons voordeel, want wij zijn degene die daarvan kunnen genieten. Ja, zo is dat. Ja, geniet van deze mooie dag en geniet van Ujala Radio.

Itana Sanata Kyuhe. Ja, is uit de film Golmaal en dat was Golmaal Again. Ja, onder andere Nana Patikker, die maakt een bijzondere verschijning in de film, namelijk als zichzelf. Ja, was het jaar 2017, geloof ik, dat de film Golmaal Again uitkwam. Ujala Radio, hey, sunu alomehu Amit Jeram. Or Jahan Bihu Apa, wat je ook aan het doen bent. Geniet van je mooie dag vandaag.

Ja tere PR baby, drama, drama, drama. Ja, elke liefdesverhaal kent wel een beetje drama, toch? Het is de stem van Raftaar, ook bekend als Mr. Nair. Want ja, zijn echte naam is Dylan Nair. Geboren in 1988 in Kerala. Ergens in een dorpje of in een stad in Kerala. Ik kan de naam niet uitspreken. Ik zie het wel hier staan. Maar het is iets van 30 letters. Maar goed, geboren in Kerala, maar opgegroeid in Delhi. En daar komt die Delhi Wala Swag vandaan. Ujala Radio, heerlijke Ghana. Ik zeg ik, heerlijke feel good Ghana.

Ja, filmknaam he Mimi in de film waar kritisch zijn en maar liefst 15 kilo moest aankomen voor de rol. Ja, aankomen is voor mij meestal geen probleem en ik denk voor de meeste mensen niet. Maar het eraf krijgen, baperibab, dat kan een behoorlijk karwei zijn. Ja, filmknaam he Mimi uit het jaar 2021, organeke naam reha Param Sundari. En dat was de stem van Shriya Ghoshal. We gaan verder met mooie songs, heerlijke Ghana. Zoals deze Ghana, organeke naam he JQ. Ja, ik zou zeggen, luister maar.

Ja, soms verlaten mensen je, maar dat is niet het einde van jouw verhaal. Het is het einde van hun deel in jouw verhaal. Ja, zo moet je het bekijken. Ja, ik moest eraan denken toen ik dit nummer hoorde. Ga je toen, ga je hokju, je ratabaki hem. Ja, de geweldige stem van Papon hier aan de vocals. En zo genieten we van elk nummer die we hier zo hebben op de playlist. En genieten we samen, zaad in zaad, van elk nummer hier bij Ujala Radio. Maakt niet uit waar je bent, maakt niet uit wat je ook aan het doen bent. Of je nou op het werk bent, of je thuis bent, of je aan het schoonmaken bent, aan het koken bent. Of misschien lig je wel lekker in je hangmat. In ieder geval zorg ervoor dat je er heerlijk relax en ontspannen bij zit. En onthoud wat ik altijd zeg, hè. Als je er niet vrolijk van wordt, dan moet je het gewoon niet doen. Gewoon niet doen. Doe alleen

Ja, mijn verdriet verandert in vreugde als je me komt opzoeken. Ja, prachtige mooie woorden. Mere gam khushiya banjati hai jab tum milne mujhe aate ho. Ja, ook een single song release gaan naar de stem van Arijit Singh samen met Neha Kakkar on the vocals.

Ja, filmpje naam he Mimi, de stem van Shasha Tirupati samen met A.R. Rahman. Ja, film Mimi uitgebracht in 2021 en degene die de film gezien hebben, die herkennen misschien wel een 5-jarig jochie wat erin speelt. Het gaat om Jacob Smith, dat is zijn echte naam, maar hij speelt in de film volgens mij Raj. Ja, het blijkt dus dat hij een Schots kind is dat het hele script in het Hindi moest leren. En dat is geen taal die hij spreekt, want ja, deze jongen komt uit Schotland. Ja, dan denk je misschien van ja, hoe komen ze dan bij deze jongen? Ja, eigenlijk heel simpel. Hij werd gecast nadat hij was opgemerkt door castingsagenten voor de film, terwijl hij met zijn familie op vakantie was in India. Zo zie je maar. Je bent 5 jaar. Je denkt je gaat met je ouders op vakantie. En voor je het weet word je gecast en moet je een hele script in het Hindi leren. Ja, ook haar naam heet Jacob Smith. En ik moet zeggen, hij heeft het heel goed gedaan. En hij speelt dus Raj in de film Mimi.

खुदा पे नक्श है तेरा इश्क का पैकर तू। गाना का नाम है अलिफ से और फिल्म का नाम है मिस्टर एक्स एंड इट्स 2015। या एन फिल्म, या एन एक्शनफिल्म, एन ड्रामाफिल्म, गाट ओवर एन मान दी ja, onzichtbaarheid verkrijgt. Ja, een kracht van onzichtbaarheid verkrijgt hij. En vervolgens wordt hij burgerwacht om wraak te nemen op degene die hem onrecht hebben aangedaan. Ja, deze film kwam dus uit in het jaar 2015. Ja, heerlijke gana hier bij Ujala Radio. Arwobi Amit Jaram Kesat. Zorg ervoor dat je er heerlijk vrolijk bij zit. Zorg ervoor dat je je goed voelt. Want ja, jij bent geweldig. Ja, waarom streven naar perfectie? Waarom streven naar succes? Waarom streven naar talent? Als je beter kunt beseffen dat je al geweldig bent. Ja, sotje kebate. Denk er maar goed over na, want jij bent geweldig. Ja, ik zeg niet voor niets altijd, hè. Geef wat je ontvangt, ontvang wat je krijgt en waardeer wat je hebt. Meer is niet nodig.

0: Akshay Kumar.
1: Ja, filmpje naam is Selfie. En on the vocals de stem van Yo-Yo Honey Singh in deze heerlijke Feel Good Dhamaka Gana hier bij Ujala Radio. Ja, geniet op alle dagen van je leven die jou zijn gegeven. Want één kleine positieve gedachte in de ochtend, ja, dat kan je hele dag veranderen. En dat is ook de invloed van Ujala Radio. Waar je ook bent, Jaham Hiwab, wat je ook aan het doen bent, waar je ook luistert. We zijn samen en samen genieten we van de mooiste Ghana. De mooiste Ghana hier bij Ujala Radio. Orwobhi Amit Jairam Kesat.

नजर लग जाएगी मेरे तुझे इतना भी चाहो ना मुझे. This time from Javed Ali. Film का नाम है भोला. Ja, de film Bola zou eerder worden geregisseerd door Dharmendra Sharma, maar Ajay Devgan stapte in als regisseur nadat hij waardering had gekregen voor zijn regie in Runway 34. Ja, het is dus uit de film Bola, maar het is een remake van de Zuid-Indiaanse film Kaiti. Ja, dus soms denken mensen dat ze in die andere movies uit India, dat ze dan Bollywood kopiëren. Maar ja, Bollywood kopieert net zo goed hoor. Die Hindi movies kopiëren net zo goed al die films uit

Ja, heerlijke Ghana hier bij Ujana Radio. Ghana kanaam heet Shut Up. De stem van Tulsi Kumar samen met Kidi. Het is een heerlijke dag, een dag om heerlijk te leven. Ik zou zeggen, leef je leven, droom dagelijks. Leef vrolijk, glimlach lief. Adem gelukkig en denk vooral positief.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, henna-avonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical. 4 juli bestaat 40.

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Salgrehe. Of ga je trouwen? Door Viva Honeval hè, door Shadi Honeval hè, ja, Kizika Mundesanskar hè. Ujala Radio per vermaaist aap deze te hè. Pandra vermaaist voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De jongen uit Apeldoorn die 3 weken geleden vermist raakte is gevonden. Dat bevestigt de politie aan nu.nl. De 15-jarige Maxime vertrok op 18 april met de fiets van huis naar huis. Vermoedelijk wilde hij naar Duitsland, Polen en mogelijk Rusland. Nu is hij gevonden in een stad in het oosten van Polen. De politie daar kreeg afgelopen nacht een melding van iemand die bij een bushalte buiten de stad lag. Ter plaatse troffen ze de tiener aan die onder een dekentje aan het slapen was. In een flat in Vlaardingen zijn 2 levenloze lichamen aangetroffen. Omroep Rijnmond meldt dat een bekende van de 2 alarm sloeg toen hij langskwam bij het flat. Even later trof de politie de 2 lichamen aan. Er werd onderzocht of koolmonoxide of een andere giftige stof de oorzaak kon zijn, maar dat bleek na metingen niet het geval. De politie doet forensisch onderzoek. Als de passagiers van het cruiseschip Hondius morgen bij Tenerife van boord zijn gegaan, vaart het door naar Nederland. Hier zal het worden gedesinfecteerd. De overleden vrouw en een deel van de bemanning blijven aan boord. Andere dan Spaanse opvarenden worden pas van boord gehaald als hun thuisland een repatriëringsvlucht heeft geregeld. Tot nu toe zijn deze vluchten door Frankrijk, Duitsland, Ierland, België en Nederland bevestigd. Er komt geen referendum over het grotendeels autovrijmaken van de stad Berlijn. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten gaat niet door vanwege gebrek aan steun. Men wilde het autoverkeer in de Duitse hoofdstad beperken in een gebied waar ongeveer 30% van de bijna 4 miljoen Berlijners woont. Alle mensen zouden daar nog maar 12 dagen per jaar met de auto in dit gebied mogen rijden. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt en in grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi, this is Deepika Padukone.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sood Nigam.
9: My name is Shah Rukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: You Are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan de hele dag al veel files, onder andere door wegwerkzaamheden, maar er zijn ook wat ongelukken gebeurd. Op de A1 bijvoorbeeld, van Amersfoort naar Amsterdam, daardoor tussen Naarden en Knauwpunt Diemen 14 kilometer file en 20 minuten vertraging. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Culemborg en Knauwpunt Everdingen een half uur vertraging door de werkzaamheden daar. Daardoor is het ook extra druk op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein, 40 minuten vertraging. De andere kant op de A27 van Utrecht naar het zuiden tussen Noorderloos en Werkendam ook bijna een uur oponthoud. Er is daar een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is dicht. Je kunt het beste omrijden via Den Bosch over de A15 en de A2. En op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam tussen knooppunt Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland een kwartier vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Tjaar Butchke, to 8 minuut hotchela, 8 muzikale minuten over 4. Het is weer weekend, thank God. Geniet van je weekend, doe je ding en have the most wonderful one. Kijk wat de natuur ons schenkt. Weer een stralend weekend hier in Hollanda, in Nederland. Geniet ervan. Mij hoor je in elk geval tot 7 uur vanavond. En ja, hij is er. Na mij, exact om 11 minuten over 7 neemt dit over. Retten Bhaiya met zijn rettens. Saturday Night Fever. Ik heb het over Retten Ramdulare Pandey. Hoe de verdere programmering en crew eruit ziet voor later op de avond na Retten. Rond middernacht. Of na middernacht, laat me het zo zeggen. Program Kedoraan met Zerur Hamapko Idla Keringe. Fijn dat u bent gehoeka. Fijn dat u bent afgestemd op Holland's Hottest Hindustani Hit Radio. Uw weekend hit radio on trendy Ujala.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio.
2: The weekend starts here.

0: Tingling, we gaan starten in de hitzone. Dit is de bekende fine tune op de zaterdagmiddag in de hitzone. Fijn dat u bent gehoeka, fijn dat u hier bent afgestemd op Holland's Hottest Hindustani Hit Radio. Het enige wat u zou kunnen doen is laat die radio gewoon aanstaan op Holland's Hottest Hindustani Hit Radio en je zult je geen seconde vervelen. Wij maken je weekenden muzikaal gezien nog aangenamer dan het al is. Geniet ervan, doe je ding. Aangename temperaturen hier en daar, braderieën. Ook bij ons hier op de Amsterdamse Poort in Bermemeer is het ook een prachtige stralende zaterdagmiddag met braderie. Lekker druk beneden als ik zo uit mijn raam kijk. En misschien is dat ook het geval bij u in uw buurt of omgeving, dat er in het winkelcentrum of hier en daar wat braderieën zijn. In elk geval, gezelligheid kent geen tijd. Mij hoor je in elk geval tot 7 uur vanavond. En we gaan moven en kroeven. We gaan het weer bijzonder gezellig maken in mijn playlist. Ik heb een lekkere flow. En ieder zal ongetwijfeld aan zijn trekken komen, want je hoort ze. De hits from coast to coast, de recurrent hits, de verborgen muzikale schatten, de 90s, van alles en nog wat. Soms een beetje hot, soms een beetje naughty, soms een beetje spicy. En het mooiste ervan is, in de hitzone op de zaterdagmiddag van 4 tot 7, 3 uur lang hitgericht gevoeligheid, is het altijd less talk and more music, omdat ik ook samen met u geniet hier lekker ontspannen in mijn gezellige zendstudio's in Amsterdam Zuidoost. We moeten starten.
1: Je luistert altijd met veel plezier naar Trendy Ujala met Satish Ramdat Mizir.
0: Tingling. Ja. Ik ben ready steady. Dilena Dan. Uit Houseful 5 van het vorig jaar, ja.

De Hitzone tot 7 uur vanavond, 3 uur lang hitgericht gevoeligheid. Een programma waarin ik altijd de brand new soundtracks van je screen en release uit de muziekindustrie van Bollywood in samenwerking natuurlijk en de hits uit onze factory. En vandaag heb ik 3 nieuwe entries voor je als wereldprimeur, want uit de film Hai Giovanni to Ish Konahe. Uit die film krijg je de 3e brand new soundtrack te horen en uit de film Pati Patni Orvo Do krijg je de 4e soundtrack te horen als nieuw entry vandaag in de hitzone. Ik heb ook de nieuwste hitsingle, de nieuwste soundtrack van Himesh Reshammiya. En deze 3 brand new soundtracks als wereldprimeur krijg je natuurlijk te horen na 5, na het nieuws on the hour en de file meldingen van de ANWB. Dan schiet ik ze de eter in, pachoo, like an atomic bomb, vandaag in de hitzone. Dus hou je van nieuwe muziek? Nou, dat zit bij ons heel goed tijdens dit weekend. Geniet van je weekend, doe je ding, ga maar lekkertjes door. Andere mensen zijn, trouwens het is lekker wandelweer buiten. Lekker aan het chillen buiten op een of andere terras in het winkelcentra. Of, hoe moet ik zeggen? Ja, overal waar u zich bevindt. Thuis ook kan het ook lekker gezellig zijn. Mensen zijn bezig met hun weekendbezigheden. Geniet ervan, doe je ding. En ik ben er om het nog gezelliger te maken met de hits from coast to coast. We gaan moven, we gaan groeven, we gaan lekker vrolijk verder met Yemira Husna. Uit film Baghi 4 van het vorig jaar was ook een trange vette tofla van Shilpa Rao.

Het is zo'n tot 7 uur vanavond. Ik heb ready voor je een super Ghana. Want deze nieuwe soundtracks picks up a lot. En ik heb het over Hai Giovanito Ishkonahe. De originele filmversie hoor je van Jasmine Sandlas. En de rapping vocals van ene Inderjeet Singh komt uit de nieuwe film Hai Giovanito Ishkonahe. En ik moet zeggen, uit deze film heb ik de nieuwste hitsong van je. En die komt van Stabin Ben en Yonita Gandhi. Die gaan we de eten inschieten als een wereldprimeur na vijven. Hoe hij klinkt. En ik moet zeggen, ik heb hem daarnet beluisterd. Een voortreffelijke brand new soundtrack uit deze nieuwe film. Hai Giovanito Ishkonahe. Dat is de nieuwe film van Varun Dhawan, Mrunal Thakur en Pooja Hegde. Laten we eerst genieten van deze prachtige soundtrack. Nieuw bezoek uit onze factory. Je hoort de titeltrack van Jasmine Sandlas en Inderjeet Singh in de lead vocals.

Dit weekend is wereldwijd ook een speciaal weekend. Zondag aanstaande, dat is morgen, is het moederdag. Matre Dives, Sarewishwa me, Hamsap, Lurken, Natipota, Mil, Julke, Kushiya ke saad, Shraddha ke saad, Samaro ke saad, Matre Dives manayenge, Poojaniya Mammi ke saad. En weet, maa hamesha Bhagwan ka diya hua dusra roop hota hai. Maa Bhagwan ka dusra roop hota hai, so moet ik het zeggen. Mama mofo nabana watra. ऐसे कफरी जात बोले है मामा मोफो ना बाना वात्रा ओकर मतलब है मामा ये मुडर स्प्रिट आलते द्वार है ओकर मतलब ऐसे है तो तू जान गए ले मामा मोफो ना बाना वात्रा से स्प्रिट आलते द्वार है इन एल्क फाल फराश है मामा मॉर्गे दोर आंदाख ते गेवर गुड गेद्राग गुये होडिंग सो मुझ ये नेट ब्लेवे होडे En niet alleen met moederdag je mama de nodige aandacht geven, want dat is het belangrijkste dat je moeder wil. Aandacht heeft ze nodig van haar kinderen, kleinkinderen. Verwennen flink, maak tijd, ga op bezoek bij je mama. Ook al woont ze, ik weet niet hoeveel honderden kilometers ver. Verwen haar flink, laat ze merken dat je haar kind bent. Ik heb mijn moeder, dit jaar wordt het zo'n 4 jaar dat mijn moeder is overleden in december. En ja, tot de dag van vandaag mis ik haar ontzettend. En ook mijn vader natuurlijk. Die is in het jaar 2021 overleden. En tot op heden mis ik hem ontzettend. Maar spiritueel krijg ik de kracht en zegen van hun. Ook van mijn vader. Zo heb ik de kracht om mijn radioprogrammering door te zetten. Anyway, chorbehou, geniet ervan. Ik heb 3 prachtige ma-songs voor je. De eerste ga ik zo meteen nu draaien. En eentje in het tweede uur van de hitzone en eentje in het laatste uur. Een prachtige ma-gana. Sabhi mataon ke liye vishw sare vishw mein in heel de wereld ook in Nederland in Switzerland en Kondre ik bood achagana.

alles en iedereen is vervangbaar op deze aardbodem, op deze wereld. Behalve je ouders, behalve je vader, behalve je moeder. Dus, zolang je ze hebt, doe alles wat in je vermogen ligt. En sta ze bij, help ze. En laat ze voelen dat je deel van hun bent. En verwaarloos ze niet. Dat is het enige wat ik je kan meegeven. Omdat ik dat ook ervaren heb. Ik heb alles voor mijn ouders gedaan. En ik heb vandaag voldoening. Ik heb geen schuldgevoel. Mina conscience fonfon. Schuldgevoel is conscience fonfon. Mina abasandati. Ik heb alles voor mijn ouders gedaan. En dat weet iedereen in de hele familie. En iedereen, al mijn vrienden, kennissen, collega's weten dat. Daarom heb ik vandaag voldoening. En ik krijg de kracht en zegen spiritueel van hun. Gelooft u mij, maar wat ik u zeg, ik praat uit ervaring. En als u dat nog niet hebt meegemaakt, dan gaat u zeggen van, hé, hij lult gewoon slap. Nee, als je het mee hebt gemaakt in je leven, dan ga je zeggen, Satish heeft gelijk. Maar als je het niet hebt meegemaakt, dan gaat het niet tot je doordringen. Dan leef je in een andere wereld. Maar goed, dat moet u zelf weten. We gaan vrolijk verder. Het is in elk geval een goed weekend. Morgen moederdag verwen je mama flink. Op jouw eigen manier dan, laat me het zo zeggen. Ik heb Guru Randhawa van je. De film Sunny Sanskari Kitulsi Kumari van het vorig jaar. En dit was ook een hit. Perfect.

Dit is de hitzone tot 7 uur vanavond. Even een timecheck, 6 minuten over 4:30. Je mag natuurlijk ook appen in de studio's. Ik ben er tot 7 uur en ik heb genoeg tijd om de apps te behandelen. Te kijken wie er allemaal luistert en wie er allemaal appt en waar men ook luistert. Of men ook luistert, hoe men ook luistert. Feel free to send us a WhatsApp message in de hitzone. In Amsterdam 020-363-0808. Je lukt wie deze mee. Halen mee, halen ze bagen, Europa mee, Europa ze bagen. Wie deze mee programma kan je zwak zoen te gaan. Dit is de hitzone on Trendy Ujala. Your weekend hit show in the Netherlands. Feel free to send us a WhatsApp message this afternoon. You're most welcome. In Amsterdam 020-363-0808. Coming up zometeen een hele goede 90s. Maar eerst doen we deze prachtige soundtrack, een van de nieuwe soundtracks uit onze factory. En die komt uit de nieuwe film Jiska Namhe, Pati Patni Aur Wodo. Daar heb ik het over Ayushman Khurrana met Sarah Ali Khan. En ook nog Rakul Preet Singh en Wanika Gabby. En Wanika Gabby is die actrice die speelt met Akshay Kumar in de film Bhoot Bangla. Nou, je krijgt deze brand new soundtrack te horen. Picks up a lot. Ik heb het over Dil Wale Chor.

Een heerlijke swinger is dit, een lekkere chiller. Ook rond dit uur van de middag heb ik straks een hele goede Wayback Memory, een verborgen muzikale schat voor je. Maar eerst heb ik de Best of the 90s en die komt van niemand anders dan Kumar Sanu, Vijayta Pandit en Kavita Krishnamurti. On the beat of Jatin en Lalit is het trange vette pokoe uit de jaren 90 uit een film van niemand anders dan Akshay Kumar en Sonali Bindre. En die film heet Dawa, The Challenge. Ik wou dat chagana, ijs en mousen mee, hawa hawaai mee, fiete nadeel song. Jab kaam niksel he, aur mousen musti he. Mestana mousen moet ik zeggen.

0: Zo mooi als maar horen kan deze trange vette 90s uit de film Dawa. Dit is de Hitzone on Trendy Ujala, je weekend hitshow. En ik heb drie brand new soundtracks voor je. De eerste komt uit de film Pati Patni Orwodo. En die andere komt uit Hai Giovanni to Ish Konahe. En de nieuwste hitsingle van Himesh, Himesh Reshamiya, schiet ik ook de eter in als wereldprimeur. Hoe ze klinken na het nieuws on the hour van 5. Ik heb Ready for You uit de film Sonny Sons Kariki Tulsi Kumari. Eerder op de middag hoorde je Perfect van Guru Randhawa, deze film van vorig jaar. En nu is het de beurt aan Rijit Singh uit deze film met Tumse Behter. Ik bood het chagana hem afko sonenge.
1: Ujala,
2: Ujala,
1: Ujala,
2: Trendy,
1: Trendy,
2: Ujala,
1: Ujala. Ujala.

0: How sweet, how nice, how lovely, lovely. This is Tranga Fetter love song. Junoon se bhara hua falpasi, tum se better. Arijit Singh at Sonny Sanskari ki Tulsi Kumari. Dit is zo'n etcetera aan tot 7 uur vanavond. En na mij neemt dit exact over om even kijken hoor. Ja, er is een kleine verandering ingekomen, want op zo'ske saat, aacheratri komere baat, saadbejeke baat, mritju samachar pokara jaiga. Ja, mritju samachar pokara jaiga met collega Bhaiya Vijay Rambaran. En na mritju samachar, dat is om 7:15, dan neemt Ritten Ramdulari Pandey het over met zijn Saturday Night Fever. Dus hij is er till late at midnight. En na middernacht heeft de planning weer een prachtige programmering gepland voor degene Jolok. Sona chahenge, magar so nahi sakte. Aur jo log so sakte hai, magar sona nahi chahte. So zeg ik het altijd. Dat is mijn spreuk. Maar goed, ik heb Ready for You in de jaren 60. Schreef Shailendra, een van de prominente tekstschrijvers in de muziekindustrie van Bollywood ever. Shailendra voor The Heart of Some Millions, The Legend, The Mighty Mooka. Een prachtige tekst voor de film Diwana. En in die film, om het geheugen een beetje op te frissen, heb ik vandaag op de draaitafel die original soundtrack. En daar hoor je in de dialoog de voice of Raj Kapoor en Sarah Bano. Een loveria uit de film Diwana, ek bota chagana. En eisen mose me hamse to pooch. Vita na deel song, jab gham niksale, kuch hawa hawaai he. En u geniet van uw weekend.
1: Tje.
2: ये तो हमेशा जय जय क्या किया करता है दीवाने
1: तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय न तुम्हारे न हमारे जय जय

0: live vanuit de Hoofdstad. Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Raad Odin, Subha Odisham, gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ujala Radio, tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, door radio, Ujala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland, doet Johnny het toch.
3: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL. NL.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
4: You are, you are, you are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn, die 3 weken geleden vermist raakte, is terecht. De jongen vertrok op 18 april met de fiets vanuit zijn huis, vermoedelijk op weg naar mogelijk Rusland. Nu is hij gevonden in een stad in het oosten van Polen. De politie daar kreeg afgelopen nacht een melding van iemand die bij een bushalte buiten de stad lag te slapen. Hoe het met Maxime gaat is niet bekendgemaakt. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken lijkt hij in orde. In een flat in Vlaardingen zijn 2 levenloze lichamen aangetroffen. Omroep Rijnmond meldt dat een bekende van de 2 alarm sloeg toen die langskwam bij de flat. Even later trof de politie de 2 lichamen aan. Er werd onderzocht of koolmonoxide of een andere giftige stof de doodsoorzaak kon zijn, maar dat bleek na metingen niet het geval. De politie doet forensisch onderzoek. Péter Magyar is geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee is er een einde gekomen aan 16 jaar premierschap van Viktor Orbán. Magyar wil de rechtsstaat in het land herstellen en de banden met Brussel aanhalen. Het Hongaarse volk heeft ons de opdracht gegeven een einde te maken aan decennia van doelloos ronddrijven, zei hij na zijn beëdiging. Magyar haalde vorige maand met zijn partij Tisza een ruime 2/3 meerderheid. Als de passagiers van het cruiseschip Hondius morgen bij Tenerife van boord zijn gegaan, vaart het door naar Nederland. Hier zal het gedesinfecteerd worden. Andere dan Spaanse opvarenden worden pas van boord gehaald als hun thuisland een repatriëringsvlucht heeft geregeld. Voor Nederland is die bevestigd. En dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het is 12 graden in het noorden tot 16 in het zuiden van het land. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 in Zeeland. Morgen is er ook veel ruimte voor de zon met hier en daar wat bewolking. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
2: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan vandaag veel files door wegwerkzaamheden. Onder andere op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. De vertraging is 40 minuten. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Nieuwegein ook een kwartier vertraging. Op de A15 wordt ook aan de weg gewerkt van Europoort naar Rotterdam. Daardoor file tussen Rozenburg en knooppunt Benelux. Sta je 50 minuten vast. Op de A15 de andere kant op van Nijmegen naar Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht 20 minuten vertraging. En door een ongeluk een lange file op de A27 van Gorkum naar Utrecht bij Nieuwegein. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf Lexmond is de vertraging 35 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: The weekend. The weekend starts here.

0: De Hitzone tot 7 uur vanavond, even een timecheck. Paanswetschka to 8 minuut hotjela, 8 muzikale minuten over 5. Het is weekend, het is zaterdagmiddag. Geniet ervan, doe je ding en have the most wonderful weekend. Morgen is het Matere Diewes, moederdag. En in verband daarmee heb ik een prachtige tweede soundtrack in verband met Matere Diewes. Die doen we een programma daaraan mee, nog net voor 6. Het is tijd dat we de eten inschieten, de brand new soundtracks uit onze factory. Want we hebben er in principe 3 new entries van je. Uit de muziekindustrie van Bollywood. En de eerste komt uit de film Pati Patni Orwo Do. In deze film hebben we al 3 soundtracks. Namelijk Roop Dirani, Dil Wale Chor en Wow. En de vierde krijg je te horen van niemand anders dan Ayushman Khurrana. En Bacha, die target in de lead vocals, komt uit deze nieuwe film van niemand anders dan Ayushman Khurrana, Sara Ali Khan, Rakul Preet Singh en Vamika Gavi. Pati Patni Aur Wo Do. On the beat natuurlijk of niemand anders dan Rochak Kohli. Hij is de musical composer, electronic dance musical composing. En je krijgt nu de brand new single te horen van Bacha en Ayushman Khurrana uit deze nieuwe film Pati Patni Aur Wo Do. Hamne Wahi Lagaya Dil. Een tofla hit song.
1: What's hot and what's not? De nieuwe promo songs, trendy music, hot Latin movers en Punjabi pops. Je hoort ze hier op Holland's hottest hit radio,
2: Ujala Radio.
1: Ujala Radio.
3: Nieuw! Hier! Een nieuwe promo song. Promo song uit Ujala's Factory.
4: Nieuw!

0: beautiful music. A brand new soundtrack, de vierde uit de nieuwe film Pati Patni Aur Vodo, van niemand anders dan acteur en in de lead vocals hoor je hem ook, Ayushman Khurrana en Bacha. Deze nieuwe film, de eerste brand new release uit ons factory, de hitmachine van Ujala Radio, in samenwerking met de muziekindustrie van Bollywood als wereldprimeur. De tweede komt uit de nieuwe film Hai Jawani To Ishq Hona Hai. In deze film, Hai Jawani To Ishq Hona Hai, hebben we twee hits en dit is de derde. De eerste de title track en de tweede van Jasmine Sandlas met in de rapping vocals Inderjeet Singh zijn allemaal te horen op Trendy Ujala. Dat is de nieuwe film met Varun Dhawan, Mrunal Thakur en Pooja Hatch. Uit deze film On The Beat of niemand anders dan Tanish Bakchi hebben we deze prachtige... Tanish Bakchi. Hij is de musical composer in deze nieuwe film Hai Jawani To Ishq Hona Hai. En uit die film heb ik voor je Tera Ho Jaun. Stabbing Benz, de nieuwste met Yonita Gandhi uit deze nieuwe film. A brand new soundtrack als wereldprimeur.
1: What's hot and what's not? De nieuwe promo songs, trendy music, hot Latin movers en Punjabi pops. Je hoort ze hier op Holland's hottest hit radio,
2: Ujala Radio.
1: Ujala Radio.
3: Hier een nieuwe promo song uit Ujala's Factory.
4: Nieuw.

Drie zwaar tofla brand new soundtracks als wereldprimeur vandaag in de hitzone uit onze factory. Hamne Wahi Lagaya Dil uit de nieuwe film Pati Patni Aur Woh Do van Ayushman Khurrana en Bacha en de lead vocals, gevolgd door Tera Ho Jao, de nieuwste hitsong van Steben Ben en Yonita Gandhi uit Hai Jawani to Ish Khanahe uit de nieuwe film. En als laatste Himesh Reshamiya zijn eigen productie Sharab in de lead vocals met Manushi Chiller. Dit is de hitzone, ik zit eraan tot 7 uur vanavond. Aaj Ratri ko op Soske Saad Mritju Samachar Pukara Jaga met collega Bhaiya Vijay Rambaran. En om 7:15 neemt hij het over Ratan Ramdulari Pandey met zijn Saturday Night Fever till late at midnight. Na middernacht heeft de planning weer een prachtige programmering gepland. Jolok so na chahenge, magas so nahi sakte. Aur jolok so sakte hai, magas so na nahi chahte. Even een timecheck, het is 8 minuten voor 5:30. Doe je ding, have the most wonderful weekend, geniet ervan. En ik ga lekkertjes vrolijk verder om u aangenaam bezig te houden. En uw weekend nog gezelliger te maken dan het al is muzikaal. Morgen is Matre Diewes in de wereld. Dan 4 uur met z'n allen gauw mama flink verwennen. Doe je ding en verwen haar flink. Geef haar de nodige aandacht op de juiste manier. Laat merken dat je voor haar bent. Tot de dood jullie scheidt. Ja ja, een special maak ik aan. Heel speciaal. Matre Diewes, bedhai ho.

Ek heb ready for you deze prachtige soundtrack. En Jis Kabul hai Dil Thamke, bekende uit de film Malik van het vorig jaar.

Deze was ook een prachtige soundtrack met de mooie tekst en titel Pehla Tu, Duja Tu. Vishal Mishra was het in de film Son of Sardar.

Een hele goede 90s komt eraan nu. En die komt van Kumar Sanu. Eentje die je sowieso herkent. Prachtige soundtrack met een mooie tekst en titel. Enjoy it. Harpal, chahe mera dil. Ik bouw het gaan naar hem aapko sunayenge. Melodious music by Bappi Lahri. Prachtig arrangement.

Op de draaitafel de original soundtrack, een tweede uit de film Divana. On the beat of Shankar en Jai Kishan. Musical award winning computer. Nee, wat zei ik nou? Musical award winning musical directors. Ja, ja, Shankar en Jai Kishan. Prachtige soundtrack ook uit de film Divana. Inmiddels Toye Sabgana, Sunnime, Amar Hogia, Everlasting Hogia. En we krijgen er allemaal geen genoeg van. Ik bood het Chagana Hamako Sunayenge, The Text of Shalendra, Sunye, The Heart of Familians, The Legend, The Mighty Mukha. Film Divana Kagana.

What a song दिल को छू करते हैं और घुस जाते हैं तो दिल में. Morgen is Materdivis, moederdag in de wereld. Geef je mama de nodige aandacht op een respectabele manier. Laat haar merken dat je voor haar bent. Doe alles wat je in je vermogen hebt voor je mama, ook voor je papa. Want je hebt ze maar één keer in je leven. Je ouders zijn niet vervangbaar. Ik heb mijn moeder in mijn hart bewaard. En wat je in je hart bewaart, raak je nooit meer kwijt. Ik boot achagana, hamapkosunenge, matre diwaskeopraksbe.

live vanuit de Hoofdstad. Radio. 14 juli bestaat 40 jaar.

bieden we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-67-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het? Door Shadi honen wel het? Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het? Door Shadi honen wel het? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. Het Amsterdamse housefestival Music On mag ook van de rechter niet doorgaan. De organisatie verloor een kort geding tegen de gemeente. Het festival zou dit weekend 20.000 bezoekers trekken, maar werd afgelast nadat de vergunning voor de centrale tent was ingetrokken. De rechter oordeelde dat de gemeente terecht handelde bij dit besluit. Het Duitse defensiebedrijf Helsing wil met een nieuwe financieringsronde $1,2 miljard ophalen voor uitbreiding van activiteiten. Volgens de Financial Times wordt het bedrijf daarmee gewaardeerd op $18 miljard. Helsing uit München maakt onder meer geavanceerde drones en geldt als een van Europa's meest waardevolle start-ups in de defensiesector momenteel. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn, die 3 weken geleden vermist raakte, is terecht. De jongen vertrok op 18 april met de fiets vanuit zijn huis, vermoedelijk op weg naar Rusland. Nu is hij gevonden in een stad in het oosten van Polen. De politie kreeg daar afgelopen nacht een melding van iemand die bij een bushalte buiten de stad lag te slapen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken lijkt hij in orde. In een flat in Vlaardingen zijn 2 levenloze lichamen aangetroffen. Omroep Rijnmond meldt dat een bekende van de 2 alarm sloeg toen die langskwam bij de flat. Even later trof de politie de 2 lichamen aan. Er werd nog onderzocht of koolmonoxide of andere giftige stof de doodsoorzaak kon zijn, maar dat bleek na metingen niet het geval. De politie doet forensisch onderzoek. Dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen, met 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files zijn korter aan het worden, maar nog wel een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en Knooppunt Everdingen. Het tijdverlies is daar 20 minuten. De A2 is het hele weekend dicht vanaf Knooppunt Everdingen tot Utrecht. Ook aan de A12 wordt gewerkt bij Utrecht. Daardoor sta je in de file tussen Houten en Knooppunt Oude Rijn ook een half uur vertraging. Door omrijders is het extra druk op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht 20 minuten vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Nieuwegein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vanavond is nog jong, het begin van de vooravond hier op Trendy Ujala. Ik ben er tot 7 uur vanavond. Het laatste gedeelte van de hitzone komt eraan zo meteen. En na mij op Soske staat Mritju Samachar Pukarajega met collega Bhaiya Vijay Rambaran. Om 7 uur na mij de berichtgeving van overlijden. En ook erbaat, om 7:15 neemt hij het over. Ritten Ramdulare Pandey met zijn Saturday Night Fever, Till Late at Midnight. Allemaal van die gezellige, moderne locals die je krijgt te horen in de juiste volgorde van Ritten Ramdulare Pandey. Hij is gewoon ready steady om 7:15 met zijn Saturday Night Fever. En na middernacht, dan heeft de planning weer een programmering neergepland voor degene Jolok Sona Chahenge, Magasona Isakte, of Jolok So Sakte Hai Magasona Neichakte. Degene die kunnen maar niet willen en degene die willen maar niet kunnen slapen. Het is weekend, prachtige, ja, hoe zal ik het zeggen, prachtige vooravond. De zon straalt nog boven Nederland, het is lekker wandelweer. De meeste mensen zijn aan het chillen, doen hun eigen weekend dingetjes. Ga maar lekkertjes door en geniet van dit prachtig weekend die de natuur u schenkt. We gaan gezellig openen met een hele goeie. En die komt van Abhijit Sawan. Hij is ook een Indian Idol geweest, je herinnert je nog. Kapchand Bunker. What a song na lange tijd.
1: The weekend starts here.
2: Right.

tot 7 uur vanavond. Ik neem u mee terug naar het jaar 2006. Daar hadden we een grote wereldhit van Sean. Hij was toen nog in zijn glorietijdperk met zijn zangkunsten. Samen met Kailash Kher in de lead vocals doet hij dit prachtig lied. Je hoort Chand Sifarish. Komt uit de film Fana.

0: gezelligheid kent geen tijd. Ook tijdens het weekend niet. Dus ga maar lekkertjes door met je weekendbezigheden. Iedereen heeft zijn eigen dingetjes te doen. Ik zei het al, anderen chillen buiten. Anderen chillen binnen. Anderen doen hun dingetjes. Al dan niet stilletjes, stilletjes. Piaar mee hoor, moet je altijd, hè? Als je soms je dingen stilletjes, stilletjes doet, dat is spannend, spannend hoor. Op het ogenblik geniet ook een hele grote, goede vriend van mij, Lloyd Lutschman, die luistert in Rotterdam naar mijn bijdrage in de hitzone hier op Trendy. En Lloyd is niet alleen een dierbare vriend, maar is ook een collega van Sunrise Radio in Rotterdam. Nou Lloyd, enjoy it. Ik heb een vette pokoe voor je van Mohammed Rafi. En om het geheugen een beetje op te frissen, die original soundtrack. Geniet er eerst van en daarna krijg je de informatie van mij hier over dit lied.
1: Lisa, मैं तुम्हारे लाइफ पार्टनर को अपना डांस पार्टनर बनाना चाहती हूँ. शौक से बना, जाइए, आइए.
2: माफ कीजिएगा, मुझे डांस का शौक नहीं. अरे इस बेचारे को डांस वांस क्या है, भजन वजन गवाना हो तो गवा लो.
1: आपको डांस भी नहीं आता?
3: नीता जैसी एडवांस लड़की को ऐसे ध्यातिपति देव मिले, जय हो.
1: चलिए आज तो फिर हम भजन ही सुनेंगे.

Een vette, trange arrangement komt van Kalyanji Anji. Terwijl je hoort kiriapa, kiriapa, kiriapa, dan denk je terug aan Anji en Kalyanji. Ja. Een trange, vette pokoe uit de film Ik Hasina Dodiwane op het Odeon record label, zo helder en duidelijk als maar horen kan. Misschien heb je een licht gekraak gehoord van die originele LP op de draaitafel. Nou, de tekst komt van Kapil Azar en de soundtrack komt van niemand anders dan... Nee, sorry, ik vergis me. De tekst komt van Prakash Mehra, ook een van die tekstschrijvers in deze film voor Ik Hasina Dodiwane. En in de film hebben gespeeld, ongetwijfeld, je hebt die film gezien. Een hele goede film met Vinod Khanna, Jitinder en Bavita in hun jongere jaren. En als ik zo naar die hoes kijk, dan zie ik ook Kalyanji Anji, zoals ik ze gekend heb toen ze kwam met The Heart Drops A Millions, The Legend, The Mighty Mukana, Shwiti Saranankondri. Ja, ja, ja. Kalyanji Anji met Mukesh naar Shwiti Saranankondri was in het jaar 1967, augustus. Ik herinner me nog. Maar goed, zijn van die mooie memories. Laten we even verder gaan met deze Tere der Pissenum. Bekende pokoe uit het jaar 2024 van Deo Negi en Niti Mohan komt uit de film B in Taha.

Straks om 7 uur hoor je de bekendmaking, de berichtgeving van overlijden. Met collega Bhaya Vijay Ramberen op Soske Zaad, Marietjes Matja Sunderinne op Ujala Radio. En Okerwaad Sava Saad bij je kwart over 7 is hij ready met zijn Saturday Night Fever. Collega Bhaya Ritten Ramdulare Pandey. Ik heb ready voor je uit de film Ik Kies. Prachtige soundtrack met een diepe betekenis. Bastum se milniki deati, sitare. Het is Arijit Singh, de mainstream singer, nog steeds in de muziekindustrie van Bollywood. Je hoort hem uit de film Ik Kies.

Entrant à vette 70s uit de film Kill Kill Me. Een mooie memory. Eigenlijk krijgen we geen genoeg van dit soort liederen. Hoe meer je ze hoort, hoe beter ze klinken. Morgen is moederdag. En verwen je mama flink. Doe alles wat je kan. En ik zou zeggen, heel veel liefdevolle jaren samen. Tot de dood jullie scheidt. Kinderen en moeders. Nati Pota, geef je Aji en Nani, Paraji Panani, de nodige aandacht. Ga op bezoek en laat ze merken dat je van hun houdt en dat je voor hun bent. Cadeautje is niet alles. Bloemen is niet alles. Cadeautje gaat op, bloemen verwelken. Maar die liefde die je toont, en dit moet niet alleen met moederdag zijn of vaderdag, maar elke dag, neem notitie van ze. En dan krijg je later geen spijt van. Want je ouders zijn niet vervangbaar. Praat uit ervaring. Dus dat. Anyway, geniet ervan en doe je ding. Ik heb een

prachtige makagana voor alle moeders in de hele wereld. Want mama mofo nabana watra, dat betekent moeders hebben altijd gelijk. Ze praten de waarheid. Mama mofo nabana watra, dat betekent het moeders hebben. Praten de waarheid, ja. Ik boot het chamaka gana. Enkelijk voor mama en voor papa, voor beiden. Een immortal song uit de film Aapki Pachaya, Boot

Ik blijf het zeggen. Ma, Bhagwan ka dusra roop hai. Net zoals je je almachtige aanbidt, aanbid je moeder, aanbid je vader. Heb respect voor ze. En doe alles wat in je vermogen ligt om te doen, terwijl ze nog in leven zijn. Want als ze er niet meer zijn, dan ga je er behoorlijk veel spijt van hebben. Ik heb alles voor mijn ouders gedaan, niet alleen voor mijn vader, maar ook voor mijn moeder. En ik moet zeggen, ik heb voldoening. Ik heb geen spijt. Ik heb voldoening. En laat dat ook een wijze les zijn voor alle kinderen en kleinkinderen. Doe alles wat je kan voor je ouders. Ik ga je groeten morgen zondag nog. Morgen is moederdag. En morgen is AJ er ook met AJ on Sunday. En Robbie Maka is er ook, denk ik. Ietsje over 10 met zijn analyse uit Swedish Ranankondre. Rest mij u nog een prachtig weekend toe te wensen. Geniet ervan. En heel veel liefdevolle jaren samen met je mama. Ik ga u groeten met dit prachtig lied van Fahim Abdullah. In de lead vocals komt uit de film Sayara. Een onsterfelijk lied inmiddels. Harik Sweet Love Supper. Een fijne avond. Straks de berichtgeving van overlijden. En daarna neemt Ritten Ramdullahi Pandey het over met zijn Saturday Night Fever.

0: snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, देश भर में तू जाने है तो Ujala Radio, उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में, हर कोना में, ओटो में, घर में सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए उजाला इस फन हेल नीदरलैंड तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. Bij demonstraties rondom het AZC in Ter Apel heeft de politie zaterdag 3 mensen aangehouden. 2 personen werden opgepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon legitimeren. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De burgemeester had vooraf een noodbevel afgegeven vanwege mogelijke ordeverstoringen en veiligheidsrisico's. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage is de grote winnaar geworden van de regionale en gemeentelijke verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De partij behaalde 1448 zetels in Engelse gemeenteraden. Labour verloor meer dan 1000 zetels en leed ook verlies bij verkiezingen in Wales en Schotland. Maar Starmer ziet niets in opstappen. Het Amsterdamse housefestival Music On mag ook van de rechter niet doorgaan. De organisatie verloor een kort geding van de gemeente vanmiddag. Het festival zou dit weekend 20.000 bezoekers trekken, maar werd afgelast nadat de vergunning voor de centrale tent was ingetrokken. De rechter oordeelde dat de gemeente terecht handelde bij het besluit. Het Duitse defensiebedrijf Helsing wil met de nieuwe financieringsronde $1,2 miljard ophalen voor uitbreiding van activiteiten. Volgens de Financial Times wordt daarmee het bedrijf gewaardeerd op $18 miljard. Helsing uit München maakt onder meer geavanceerde drones en geldt als één van Europa's meest waardevolle start-ups in de defensiesector momenteel. Dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen met 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio, mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार को आप सुने। यू
1: आर Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files zijn korter aan het worden, maar nog wel een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en Knauwpunt Everdingen. Het tijdverlies is daar 20 minuten. De A2 is het hele weekend dicht vanaf Knauwpunt Everdingen tot Utrecht. Ook aan de A12 wordt gewerkt bij Utrecht. Daardoor sta je in de file tussen Houten en Knauwpunt Oude Rijn ook een half uur vertraging. Door omrijders is het extra druk op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht 20 minuten vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Nieuwegein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ah, yeah. Dus even een kleine soundcheck en zo dadelijk. Run it! Okay.

0: live vanuit de hoofdstad.
1: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
2: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
3: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond. Ik ben Jos Geelhoed. Twee activisten die meevoeren met een vloot naar Gaza worden vrijgelaten uit Israëlische gevangenschap. Hun advocaten verwachten dat ze binnen enkele dagen worden uitgezet. Israël verdenkt de mannen van betrokkenheid bij een terroristische organisatie. Spanje en Brazilië, waar de activisten vandaan komen, en mensenrechtenorganisatie Adala stellen dat de detentie geen juridische basis heeft gehad. Een vliegtuig dat vrijdagavond vertrok vanuit de internationale luchthaven van Denver heeft tijdens het opstijgen een voetganger geraakt. De man overleefde het ongeval niet. Volgens de luchthaven was hij over een omheining geklommen. Minstens één passagier raakte gewond. De identiteit van de man en zijn motief zijn nog onbekend. Bij demonstraties rondom het AZC in Ter Apel heeft de politie zaterdag 3 mensen aangehouden. 2 mensen werden opgepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon legitimeren. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De burgemeester had vooraf een noodbevel afgegeven wegens mogelijke ordeverstoringen en veiligheidsrisico's. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage is de grote winnaar geworden van de regionale en gemeentelijke verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De partij behaalde 1448 zetels in Engelse gemeenteraden. Labour verloor meer dan 1000 zetels en leed ook verlies bij verkiezingen in Wales en Schotland. Maar Starmer ziet niets in opstappen. Dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen met 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland.
6: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
7: Hi, I'm Katrina Kaif.
8: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
9: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
10: Hi, this is Rani Mukherjee.
11: Main Akshay Kumar.
12: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala Radio, Rato Din, 24 ghante lagatar, aapke liye door gaat hier. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Rato Din. आप हमसे बात कर सकते हैं
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files zijn korter aan het worden, maar nog wel een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en Knauwpunt Everdingen. Het tijdverlies is daar 20 minuten. De A2 is het hele weekend dicht vanaf Knauwpunt Everdingen tot Utrecht. Ook aan de A12 wordt gewerkt bij Utrecht. Daardoor sta je in de file tussen Houten en Knauwpunt Oude Rijn ook een half uur vertraging. Door omrijders is het extra druk op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht 20 minuten vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Nieuwegein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जाने है तो।
0: Ujala Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedenavond. Ik ben Jos Geelhoed. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft kritiek geuit op het bezoek van de Slovaakse premier Robert Fico aan Moskou voor de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Merz noemt het betreurenswaardig. Fico bezocht president Poetin en legde een krans bij het graf van de onbekende soldaat in Moskou. Twee activisten die meevoeren met een vloot naar Gaza worden vrijgelaten uit Israëlische gevangenschap. Hun advocaten verwachten dat ze binnen enkele dagen worden uitgezet. Israël verdenkt de mannen van betrokkenheid bij een terroristische organisatie. Spanje en Brazilië, waar de activisten vandaan komen, en mensenrechtenorganisatie Adala, stellen dat de detentie geen juridische basis heeft gehad. Een vliegtuig dat vrijdagavond vertrok van de internationale luchthaven van Denver heeft tijdens het opstijgen een voetganger geraakt. De man overleefde het ongeval niet. Volgens de luchthaven was hij over een omheining geklommen. Minstens één passagier raakte gewond. De identiteit van de man en zijn motief zijn nog onbekend. Bij demonstraties rondom het AZC in Ter Apel heeft de politie zaterdag 3 mensen aangehouden. 2 personen werden opgepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon legitimeren. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De burgemeester had vooraf een noodbevel afgegeven vanwege mogelijke verstoringen van de openbare orde en veiligheidsrisico's. Dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen met 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते हैं। ओ तो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके हैं Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो Ujala Radio।
5: Is your business klaar voor de volgende stap?
4: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files zijn korter aan het worden, maar nog wel een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en Knauwpunt Everdingen. Het tijdverlies is daar 20 minuten. De A2 is het hele weekend dicht vanaf Knauwpunt Everdingen tot Utrecht. Ook aan de A12 wordt gewerkt bij Utrecht. Daardoor sta je in de file tussen Houten en Knauwpunt Oude Rijn ook een half uur vertraging. Door omrijders is het extra druk op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht 20 minuten vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Nieuwegein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

मुझसे एक बार कहो कि तुमको मुझसे प्यार है, वादे वफा इकरार करो। कुमार सानू का ये नगमा, शेखर कुमार की आवाज, अब तक हमने बहुत ही प्रेम और प्यार के साथ पेश किया है मेरे प्यारे सुनने वालों। Het is 10 minuten over de klok van half 10. Sare 9 bajkar, ya 9 bajkar, sare 9 bajkar 10 minuut guzar chuke hain. Sare 9 bajkar 10 minuut. En ja mensen, ik heb geen nasi gehad, die Chinese nasi. En ook niet met die Peking inkt. Dus dat wordt zo meteen. Dan zit je bij pauze met dan hier. Ik haal het hier, het is al laat. Maar wat ik had gevraagd, hebben ze niet gebracht. Wollen wij houden van chow mein. Dus we hebben chow mein meegenomen. Liever ga ik naar die volgende lied hoor. Breda, mee, mevrouw en meneer Bihari. Die programma's zonder hehe. Or ha, kal. Materdivas, hè? Morgen is moederdag. Or kuch gaane hum lekar aaye hain. To chalana chahunga. Lekin filhaal to. Aap sabhi ke liye maa ke gaane to hum chala nahi sakte. Dus we gaan kijken in het volgende blok. Van 10 tot 10:30 gaan we wat moederliedjes draaien. En ruske waad vieram epperskelie kietje lijken. Niet veel, ik heb er een stuk of 3-4. Abhi se Ujala Radio ke puri team ke oor se. Shubh Mater Divas, morgen. Fijne moederdag. Natuurlijk moet je je moeder elke dag lief hebben. En natuurlijk verwennen. Ik heb het niet. Ik heb geen tantes. Ik heb geen, niemand. Dus dat is voor mij een behoorlijke gemis. Maar John, logon ke mai baap hai, aja aji hai. Toon sabhi ke bharpoor aap kal. Aur hamesha, na sirf kal. Morgen extra, lekin hamesha. Verwen ze goed. Help ze. Sta altijd voor hun klaar. Probeer van alles te doen. Anyhow, ik ga niet te lang hierover praten. Dan word ik zelf ook emotioneel. Aap sabiko kal mater divas ka shubhkamnaye. Mubarak badia. Mevrouw en meneer Bihari ji. एक गीत साउथ खान और विशिका जो मिलकर गाएंगे, आप सभी के नाम करता हूं वहां पर राशन में। मफरान मनेर बिहारी, एंजॉय योर वीकेंड एंड फैन द हुक मोरखा।

0: live vanuit de Hoofdstad. Jouw business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

0: मुंडन संस्कार होने वाला है पूजा लड़ी पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर हॉनर ट्यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius, waar 3 passagiers zijn overleden aan het Hantavirus, vliegen morgen naar Eindhoven. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat het schip Tenerife bereikt, waarna passagiers per boot en per bus naar het vliegveld gaan en een gecharterd vliegtuig morgen naar Eindhoven vliegt. De Israëlische krijgsmacht heeft zaterdag meerdere aanvallen uitgevoerd in Libanon, waarbij volgens Al Jazeera minstens 18 doden vielen. Bij een luchtaanval kwamen 7 mensen om, onder wie een kind. Israël riep 9 plaatsen op te evacueren. 3 Israëlische militairen raakten gewond door een ontplofte Hezbollah-drone nabij het grensgebied. Een bezoeker van de dierentuin van Dortmund is afgelopen dinsdag in het leeuwenverblijf gestapt om de dieren te voeren. De 29-jarige man gaf de leeuwen meegebrachte varkensgoulash, waarop het dierentuinpersoneel de politie inschakelde. De man verklaarde dat hij dacht dat de dieren honger hadden omdat ze lawaai maakten en is vervolgens het verblijf ingestapt. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft kritiek geuit op het bezoek van de Slovaakse premier Robert Fico aan Moskou voor de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Merz noemde het betreurenswaardig. Fico bezocht president Poetin en legde een krans bij het graf van de onbekende soldaat in Moskou. Dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen met 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.

0: You Are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files zijn korter aan het worden, maar nog wel een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en Knooppunt Everdingen. Het tijdverlies is daar 20 minuten. De A2 is het hele weekend dicht vanaf Knooppunt Everdingen tot Utrecht. Ook aan de A12 wordt gewerkt bij Utrecht. Daardoor sta je in de file tussen Houten en Knooppunt Oude Rijn ook een half uur vertraging. Door omrijders is het extra druk op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht 20 minuten vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Nieuwegein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: माँ से बड़ा दुनिया में कोई हो ना पाएगा, माँ की ममता का कोई क्या कर्ज चुकाएगा। अनमोल रतन हमको माँ दुनिया से प्यारी है, देवी की जैसी हमको माँ हमारी है।

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig, door Janemdien heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kiezi ka moende sanskaar heet. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heet. Pandera vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. Drie mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch. De slachtoffers zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie is op zoek naar een verdachte en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat. Bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet en zijn meerdere mensen aangehouden. Demonstranten gooiden met vuurwerk. De gemeente stelde vervolgens een noodbevel in. De ongeregeldheden ontstonden na een aangekondigde vrouwen- en kindermars richting het AZC. Over gewonden en aantallen arrestaties is nog niets bekend. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius, waarbij drie passagiers zijn overleden aan het hantavirus, vliegen morgen naar Eindhoven. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat het schip Tenerife bereikt, waarna passagiers per boot en bus naar het vliegveld gaan en een gecharterd vliegtuig morgen dus naar Eindhoven vliegt. De Israëlische krijgsmacht heeft zaterdag meerdere aanvallen uitgevoerd in Libanon, waarbij volgens Al Jazeera minstens 18 doden vielen. Bij een luchtaanval kwamen 7 mensen om, onder wie een kind. Israël riep 9 plaatsen op om te evacueren. 3 Israëlische militairen raakten gewond door een ontplofte Hezbollah-drone nabij het grensgebied. Dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen, met 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
0: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kistu de Meer, top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien, Aapamse Baatkersen. Orham, Aapse Baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio Key WhatsApp nummer her.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files zijn korter aan het worden, maar nog wel een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en Knauwpunt Everdingen. Het tijdverlies is daar 20 minuten. De A2 is het hele weekend dicht vanaf Knauwpunt Everdingen tot Utrecht. Ook aan de A12 wordt gewerkt bij Utrecht. Daardoor sta je in de file tussen Houten en Knauwpunt Oude Rijn ook een half uur vertraging. Door omrijders is het extra druk op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht 20 minuten vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Nieuwegein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are
1: Het ministerie erkent de zorgen en werkt aan een oplossing. In Oostenrijk zijn twee vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat zij bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitser liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens hun val een hoogspanningskabel bij het ongeval. De Russische president Poetin zegt te denken dat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Na de militaire parade voor de overwinningsdag sprak hij opnieuw over een mogelijke ontmoeting met president Zelensky bij een langdurig vredesakkoord. Poetin zegt het liefst met voormalig bondskanselier Gerhard Schröder te willen praten als onderhandelaar. De twee koesteren al jarenlange vriendschap. Corendon stopt na het WK voetbal van komende zomer als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. Topman Atilay Uslu is ontevreden omdat Dick Advocaat niet terugkeert als bondscoach. De Curaçaose Voetbalbond houdt vast aan Fred Rutte als bondscoach voor het nationale team, ondanks steun voor Advocaat vanuit internationals en sponsor Corendon. Drie mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch. De slachtoffers zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie heeft de verdachte aangehouden en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en regionaal wat wolken. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. Zondag blijft het droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur komt uit op 12 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 20 graden in Brabant en Limburg. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: You are.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. In Oostenrijk zijn twee vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. De Russische president Poetin zegt te denken dat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Corendon stopt na het WK voetbal van komende zomer als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. En drie mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch en naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Het ministerie erkent de zorgen en werkt aan een oplossing. In Oostenrijk zijn twee vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat zij bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitser liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens hun val een hoogspanningskabel bij het ongeval. De Russische president Poetin zegt te denken dat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Na de militaire parade voor de overwinningsdag sprak hij opnieuw over een mogelijke ontmoeting met president Zelensky bij een langdurig vredesakkoord. Poetin zegt het liefst met voormalig bondskanselier Gerhard Schröder te willen praten als onderhandelaar. De twee koesteren al jarenlange vriendschap. Corendon stopt na het WK voetbal van komende zomer als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. Topman Atilay Uslu is ontevreden omdat Dick Advocaat niet terugkeert als bondscoach. De Curaçaose voetbalbond houdt vast aan Fred Rutte als bondscoach voor het nationale team, ondanks steun voor Advocaat vanuit internationals en sponsor Corendon. Drie mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch. De slachtoffers zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie heeft de verdachte aangehouden en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en regionaal wat wolken. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. Zondag blijft het droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur komt uit op 12 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 20 graden in Brabant en Limburg. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: U luistert naar Ujala Radio.

0: are.
1: You are.
0: You are.
2: Ujala Radio Headlines. In Oostenrijk zijn twee vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. De Russische president Poetin zegt te denken dat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Corendon stopt na het WK voetbal van komende zomer als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. En drie mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch en naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Het ministerie erkent de zorgen en werkt aan een oplossing. In Oostenrijk zijn twee vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat zij bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitser liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens hun val een hoogspanningskabel bij het ongeval. De Russische president Poetin zegt te denken dat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Na de militaire parade voor de overwinningsdag sprak hij opnieuw over een mogelijke ontmoeting met president Zelensky bij een langdurig vredesakkoord. Poetin zegt het liefst met voormalig bondskanselier Gerhard Schröder te willen praten als onderhandelaar. De twee koesteren al jarenlange vriendschap. Corendon stopt na het WK voetbal van komende zomer als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. Topman Atilay Uslu is ontevreden omdat Dick Advocaat niet terugkeert als bondscoach. De Curaçaose voetbalbond houdt vast aan Fred Rutte als bondscoach voor het nationale team, ondanks steun voor Advocaat vanuit internationals en sponsor Corendon. Drie mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch. De slachtoffers zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie heeft de verdachte aangehouden en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en regionaal wat wolken. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. Zondag blijft het droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur komt uit op 12 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 20 graden in Brabant en Limburg. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.